0: De provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medewerker. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
5: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
4: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
6: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
4: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we van de eventuele buren van de toekomstige farmaceut Eli Lilly wat zij er nou echt van vinden. Is cameratoezicht de aanpak voor explosies in Hillegom? Hebben de winnaars van de Garbage Race van vorig jaar een nieuwe auto moeten vinden op het laatste moment? En hebben de kinderen uit Noordwijk in de landelijke schoolfinale gespeeld? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft in een nieuwe kaderbrief laten zien dat de begroting vanaf 2028 forse tekorten heeft laten zien. Voor 2027 is nog een positief saldo van 348.000 euro verwacht, mede dankzij extra geld van het Rijk. Daarna zijn tekorten van miljoenen euro's voorzien voor 2028, 2029 en 2030. De cijfers zijn verwerkt in een geactualiseerd meerjarenperspectief, omdat er nog geen nieuw coalitieakkoord beschikbaar is geweest. Langs de kust heeft donderdag een opvallende zeevlam voor beperkt zicht op het strand een zee gezorgd. Het natuurverschijnsel is ontstaan doordat warme en vochtige lucht over een koud zeeoppervlak is getrokken en vervolgens is afgekoeld. De mistbank is ook vanuit andere plaatsen in de Bollenstreek zichtbaar geweest. Voor bezoekers aan het strand heeft de zeevlam gezorgd voor een frisse en vochtige sfeer. Een automobilist is donderdagochtend op de Schavendamseweg in Noordwijkerhout van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. Omstanders hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en eerste hulp verleend, totdat de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan en de auto is naar aanleiding als dood en los beschouwd.

0: Terwijl de gemeenteraad zich donderdag nog moet uitspreken over de daadwerkelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar Katwijk, lijkt de praktijk de besluitvorming al ver vooruit te zijn. De afgelopen periode zijn bedrijven en woningen uitgekocht om ruimte te maken voor de plannen. Het voormalige glastuinbouwgebied moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden. Een omwonende vertelt over de impact van de komst van Eli Lilly. U hoort het verhaal van een inwoner die een deel van zijn grond heeft afgestaan voor de ontwikkeling van het gebied.
1: De grond is overgedragen aan Eli Lilly. Dat is 2 maanden geleden gebeurd. En het hele gebied is eigenlijk overgedragen. En dat is nu in handen en kan ontwikkeld worden.
2: Ja, precies, want niet alleen uw bedrijf verdwijnt hier, maar nog meer bedrijven en ook een aantal woningen.
1: Het omslaat 20 hectare totale tuinbouwgrond en 10 hectare woningbouw wat er nog aan gezet wordt. En die woningbouw wordt onder andere ook gebruikt voor de mensen die hier bij de fabriek gaan werken.
2: Maar op dit moment is het zo dat uw bedrijf gaat nu voor een gedeelte tegen de vlakte, maar ook nog een ander bedrijf, nog een aantal woningen die nog staan.
1: Hier gaan de bedrijfswoningen van de bedrijven zelf gaan allemaal weg. En een aantal woningen die ook van in het verleden van kweters geweest zijn, die gaan ook allemaal weg. En wij zijn de enige eigenlijk in dit stukje grond wat we blijven zitten.
2: Ja, want een deel van het bedrijf blijft overeind?
1: Een heel klein deel blijft overeind. En wij zitten net aan het randje aan de gunstige kant. Dus wij hoeven in principe niet weg. En wij zijn er blij mee.
2: Want wat vindt u van dat u een deel van uw bedrijf nu kwijtraakt aan Eli Lilly?
1: Nou, wij zijn er al 1 jaar of 5 mee bezig om dit glastuinbouwgebied te herontwikkelen. 1 jaar of 3 geleden hebben we een heel mooi woningbouwplan ingediend bij de gemeente Katwijk. En daar is uiteindelijk niets mee gedaan. En dat vonden we erg jammer, want dat omsloeg 2000 woningen. En we dachten nou met het oog dat Valkenhorst natuurlijk helemaal niet zo snel ging. Dachten we laten hier eerst maar beginnen met 2000 woningen en dan Valkenhorst erachteraan. Maar de gemeente deed er niks mee en uiteindelijk heeft de ontwikkelaar Red Company besloten om verder te zoeken. En uiteindelijk bij provincie Zuid-Holland terechtgekomen en de overheid. En daar hadden ze goede contacten en is Eli Lilly om de hoek komen kijken.
2: Maar u had zelf dus een plan ingediend voor woningbouw?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat was via de Red Company ook gegaan. En dat zag er heel mooi uit. Zeker aan het meer de mogelijkheden die er zijn. Dus heel veel mensen die kijken op tegen de woningbouw die er nu, of tegen de fabriek die nu gebouwd wordt. Maar in eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling. Maar goed, omdat er niks gebeurde, zijn we gewoon verder gegaan. Want wij willen verder. Glastuinbouw had hier geen toekomst. En degene die verder willen, die moet op een locatie zitten waar duurzame tuinbouw mogelijk is. En dat was niet hier.
2: U woont hier vlak in de buurt, hè?
3: Ja, zo'n 80 meter van de grens waar wat Lilly heeft aangekocht.
2: Want waar woont u?
3: Aan de Zonneveldslaan. Dus deze straat waar we nu staan.
2: Wat vindt u van de komst van deze farmaceut?
3: Ja, het is denk ik een beetje te grote fabriek. Het zou gewoon, het slaat nergens op om het in zo'n gebied waar het zo dicht bevolkt is, waar zoveel mensen wonen en waar recreatie wonen en dan echt zo'n grote fabriek. Kleine fabrieken die krijgen geen kans of kleine ondernemingen krijgen geen kans om hier wat te beginnen. En een grote fabriek wel.
2: Het wordt ook gigantisch groot, hè? Want dat hebben de mensen volgens mij nog niet helemaal in de gaten hoe groot dit gaat worden.
3: Ja, het wordt gewoon een megafabriek. En een chemische fabriek, dus dat lijkt me ook niet zo gezond in een omgeving waar zoveel mensen wonen en recreëren.
2: Bent u een beetje op de hoogte gehouden door de gemeente wat ze hier wilden gaan doen?
3: Ja, regelmatig voorlichtingsavonden. En ook de Eli heeft voorlichting gegeven. Maar ja, je ziet vaak dingen eerst gebeuren en dan pas wat er precies gebeurt.
2: Waar bent u het meest bevreesd voor?
3: Nou, ik vind gewoon een aantasting van de omgeving. De natuur die wordt ernstig, er wordt niet weinig rekening mee gehouden. Ja, ze willen er wel rekening mee houden. Maar het is toch een tijdje van zolang gebouwd wordt. Moet alles maar eventjes even weg.
2: U bent niet de enige hier in Katwijk die problemen met deze fabriek heeft, hè?
3: Ik denk het niet. Want het is een heel klein dorp. En in verhouding is het natuurlijk wel een hele grote fabriek.

0: Er heeft 11 juni een explosie plaatsgevonden in Lucas Schoonbreekstraat in Hillegom. Dit is de tweede keer dat er een explosie in de straat heeft plaatsgevonden. In november 2025 was het ook raak. Burgemeester van Hillegom, Roberto ter Hark, bespreekt de besloten aanpak.
1: Het is een explosief afgegaan bij een woning. Daardoor is er inderdaad een brand of een brandje, het is maar net hoe je er naar kijkt, ontstaan. Die gelukkig snel weer geblust is. De brandweer is ter plaatse geweest, de politie is natuurlijk ter plaatse geweest. En ja, zo'n explosie heeft natuurlijk gewoon enorme impact A, op de mensen die in dat huis wonen, maar ook op de directe omgeving. Dus dat is wel echt schrikken.
2: Maar de explosie, dan denk ik, is dat dan een handgranaat of is dat vuurwerk, weet u dat?
1: Nou, wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat het eigenlijk een soort zelfgemaakt explosief is. Dus waarbij er allerlei producten bij elkaar worden gelegd, die dus tot explosie kunnen worden gebracht. Dus het gaat vaak om zelfgemaakte explosieven of bommen. Ja.
2: Dan denk ik, dat gebeurt niet voor niks bij dat huis. Maar dat is natuurlijk een zaak van de politie. Of heeft u daar dan heel kort contact mee met de politie? Dat is u direct informeren?
1: Ik word sowieso direct geïnformeerd op het moment dat die explosie afgaat. Dus als die is afgegaan en dat wordt geconstateerd, dan word ik dus ook 's nachts gebeld.
2: Okay.
1: Zodat ik direct op de hoogte ben van wat er aan de hand is. En daarna doet de politie vooral onderzoek. En op basis van dat onderzoek neem ik dan ook maatregelen om de openbare orde eigenlijk weer te herstellen. Want die is dan verstoord in zo'n geval.
2: Normaal zie je dan een paar dagen later, laat u bijvoorbeeld een pand sluiten waar iets gevonden is. Maar nu heeft u een camera laten installeren. Waarom die keuze?
1: Nou, dat heeft dus te maken met de informatie die ik krijg van de politie. En de bevindingen die daarin staan. En eigenlijk op basis van die informatie moet ik kijken naar welke maatregel het meest passend is om de openbare orde weer te herstellen. Dus het klopt, hè. Eigenlijk cameratoezicht wordt vaak toegepast. En daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want dat geeft toch een stukje extra veiligheid. Hè, dat je goed in de gaten wordt gehouden als het ware.
2: Ja.
1: Nou, de lengte van het cameratoezicht is afhankelijk van de informatie van die politie. In dit geval heb ik ervoor gekozen om hem 2 weken in ieder geval te plaatsen met kans op verlenging. Want die 2 weken geeft dan ook de politie weer kans om aanvullend onderzoek te doen. En vlak voordat die 2 weken aflopen, krijg ik opnieuw een rapportage. En kan ik op basis daarvan weer bepalen of verlenging nodig is of niet.
2: Ja, er zijn eerder explosies geweest in dezelfde straat. Dus nu werd er gezegd, ze hebben het verkeerde huis te pakken. Wat kunt u daarover zeggen?
1: Nou, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Want dat is dan iets waar de politie onderzoek naar doet. Het is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend dat weer in diezelfde straat er een explosief af is gegaan. Omdat die mensen dus daar al mee te maken hebben gehad. Nou, dat heeft toen, dat was vorig jaar november, echt wel heel veel teweeg gebracht, ook in de straat. En je gunt het helemaal niemand, maar je gunt het zeker ook niet een straat waar het al eerder is gebeurd en mensen daar dus echt wel hele grote zorgen over hebben gehad. Dus dat is ongelooflijk vervelend. Daarom belangrijk om A, dus die maatregel te nemen. Daarom dus direct cameratoezicht. En we hebben ook met de politie afgesproken. En onze BOA's spelen daar ook een rol in. Dat we gedurende die 2 weken de straat ook extra in de gaten houden. Dus er is extra surveillance. En we hebben ook een brief uitgedaan naar omwonenden om ze te vertellen wat er is gebeurd. Welke maatregelen er zijn genomen. En dat ze natuurlijk ook contact kunnen opnemen als ze zorgen hebben of vragen of wat dan ook. Want ook dat is heel erg belangrijk.
2: En u doet niet iets collectiefs in de straat? Dat u een bewonersavond houdt bijvoorbeeld?
1: Op dit moment nog niet. We hebben nog geen signalen dat daar behoefte aan is. Dat heb ik in november wel gedaan. Toen hebben we een grote groep mensen uitgenodigd. Eigenlijk 2 groepen, omdat het zoveel mensen waren.
2: Ja.
1: Maar als we signalen krijgen dat daar behoefte aan is, kunnen we daar natuurlijk altijd in voorzien. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk om in goed contact te staan met de straat en kijken wat dit eigenlijk doet op dit moment en waar mensen dan behoefte aan hebben. En dat doet de politie en dat doen ook mijn collega's en medewerkers van de gemeente.
2: Het is nu juni, vorige keer was het in november, dus er speelt nog steeds wat, zou ik maar zeggen.
1: Nou, ook dat kan ik dus niet zeggen. Want de politie doet dus onderzoek. En daar zou dan ook uit moeten blijken of uitgesloten kan worden dat het verband heeft of niet. En daar kan ik dus op dit moment geen uitspraken over doen.
2: Okay, nou, 2 weken lang een camera, mogelijk verlenging.
1: Klopt. Duidelijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft plannen gepresenteerd voor een grotere bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. Tijdens een inloopbijeenkomst zijn 3 scenario's getoond, waarbij de voorkeur uitgaat naar een gebouw van ongeveer 1200 vierkante meter, met daarnaast 13 appartementen en fietsparkeerplaatsen. De huidige bibliotheek is te en voldoet niet meer aan alle eisen. De gemeenteraad heeft naar verwachting eind 2026 een besluit genomen over het project. Een nieuwe coalitie in Lisse heeft een raadsakkoord bereikt en de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Naast de zittende wethouders Jolanda Langeveld en Riet Austi is Vincent Scheurwater voorgedragen als wethouder namens het CDA. De gemeenteraad heeft zich dinsdag uitgesproken over hun benoeming. Wanneer de kandidaten zijn benoemd en beëdigd, hebben zij officieel hun werkzaamheden voor het nieuwe gemeentebestuur kunnen starten. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een melding over een mishandeling of vechtpartij in een woning aan de Petronella van Saxenstraat in Rijnsburg. Meerdere politieeenheden gingen naar de woning, ook kwam er een ambulance. Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft wel aangifte gedaan, laat een woordvoerder van de politie donderdagochtend weten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen.

0: In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer: zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
3: Vrijdag wordt het een zeer warme dag met geregeld zon en enkele wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 29 tot 32 graden en de gevoelstemperatuur kan nog iets hoger uitvallen. Voor de regio geldt code geel vanwege de hitte. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind die aan de kust voor wat verkoeling zorgt. In de loop van de middag en avond neemt de kans op buien toe. Plaatselijk kan daarbij ook onweer voorkomen. De neerslagkans stijgt naar ongeveer 40-60%. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur komt uit tussen 24 en 27 graden. En daarmee is het minder warm dan op vrijdag. De wind draait naar westelijke richting en blijft zwak tot matig. Vooral in de ochtend is een enkele bui mogelijk, maar later op de dag overheersen droge perioden met geregeld ruimte voor zon. De neerslagkans ligt rond de 20-40%.

0: Team Zomerzorg aan Tour, oftewel ZOT, doet van 22 tot en met 26 juni weer mee aan de Garbage Run Zomereditie. Tijdens deze tocht rijden 600 auto's met een dagwaarde van maximaal 1000 euro in 5 dagen tijd ruim 2000 kilometer. De tocht voert dit jaar door Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Montenegro en als verste punt Albanië. U hoort Nigel over de voorbereidingen.
1: Nou, dit jaar hadden we even wat meer voorbereidingen dan voorgaande jaren. Want onze auto bleek zoveel reparatie nodig te hebben. Dus wij moesten hals over kop een nieuwe auto regelen. Dus dan moet die ook weer vanaf het begin af aan worden opgebouwd. Want we hadden natuurlijk, onze oude auto was klaar met een mooie kleur en lampen, verlichting, toeters en bellen, van alles. En dat moesten we nu weer van nul af aan weer opbouwen. Dus we hadden dit jaar best wel wat voorbereiding.
0: Ja, en voor wat voor auto zijn jullie gegaan?
1: We hebben gekozen voor hetzelfde dat we al hebben. Een Renault Espace, alleen een iets nieuwer model.
0: Ja, en jullie waren vorig jaar, hebben jullie namelijk gewonnen. Denken jullie dat de auto daar dus een deel van was?
1: Ja, misschien wel, maar goed.
0: Want jullie zijn opnieuw ervoor gegaan.
1: Ja, we zijn er zeker opnieuw voor gegaan, inderdaad. Want ja, zeker na de winst van vorig jaar liggen de verwachtingen natuurlijk hoog.
0: Ja, want hebben jullie weer het idee dat jullie kans maken op die eerste plek? Van wat hebben jullie vorig jaar anders gedaan dat het is gelukt?
1: Ja, om te winnen moet je de opdrachten doen die je zeg maar dagelijks meekrijgt voor de organisatie. En vorig jaar hebben wij zeg maar alle opdrachten kunnen doen en hebben we ook het best gesport daarin. En vandaar dat we gewonnen hebben.
0: Ja, dus hoeveel van zeg maar heeft het auto deel van de winst? Eigenlijk dus wel weinig.
1: De auto heeft ons wel overal gebracht. De auto moet wel betrouwbaar zijn, ja.
0: Ja, en jullie hebben vorig jaar ook een goed bedrag gewonnen. Hoeveel denken jullie dat jullie dit jaar kunnen ophalen? Of durf je daar niet van te dromen?
1: Nou ja, als we een beetje gaan kijken. We moeten natuurlijk eerst rijden naar Oostenrijk, waar de start is. En we finishen dan volgende week vrijdag in Kroatië. En dan weer terug naar Hillegom. Ik vermoed ergens dat we tussen de 4.500 en 5.000 kilometer gaan aantikken. Maar dat is eventjes een grove gok nu.
0: Ja, en jullie gaan geld opbrengen voor het EHBO Hillegom fietsmaatjes Hillegom Lissen. Ja. Nou, net als vorig jaar. Hoe reageerden zij vorig jaar?
1: Ja, ook heel erg enthousiast. En mede door hun enthousiasme van vorig jaar hebben we dit jaar weer voor hen gekozen. Omdat ze zo gewoon met het sponsorgeld zoveel goede dingen doen. Gewoon lokaal. Dus dat is gewoon, vonden wij zo belangrijk. En ook doordat ze zo enthousiast waren, hebben we gezegd, joh, we gaan weer voor hun rijden.
0: Ja, waar kunnen mensen jullie steunen?
1: Ze kunnen ons steunen. Of hier in Zomerzorg in Hillegom staat een donatiebox op de bar. Maar het kan ook via onze website, dat is www.teamzot.nl. Daar staat alle informatie op en ook een QR-code voor eventueel een donatie te doen.

0: voetbalteam van Dalton School Klaverweide is in de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi uitgekomen. Woensdag heeft de finale plaatsgevonden in Zeist met totaal 6 scholen. We horen van de groep 8 leraar en trainer, Tom Duindam.
1: Prachtig evenement met heel veel scholen, de beste scholen van Nederland, van het schoolvoetbaltoernooi. En uiteindelijk, het was hartstikke zwaar. We speelden tegen scholen met klassen gevuld met Ajax-spelers en dergelijke. En wij zijn natuurlijk van het clubje uit Noordwijk, SJC. Maar uiteindelijk zijn we toch vierde van Nederland geworden.
0: Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja, want jullie wonnen eerst het lokale toernooi in Noordwijk. Toen vervolgens het regio-toernooi in Leiden.
1: Ja.
0: En daarna het district-toernooi voor Zuid-Holland en Zeeland. Dat is wel een gigantische prestatie.
1: Ja, dat was inderdaad een behoorlijke prestatie. Het was eigenlijk nog nooit gebeurd dat een school uit deze regio in Rotterdam had gewonnen.
0: Ja, dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, dat was zeker zo.
0: Ja, had jij enig idee toen jij begon met dit dat zij zo goed konden zijn?
1: Wij hadden wel gedacht dat we, ja, dat we Leiden zouden halen. Dat is vaker gebeurd. Wij zitten met ons gewoon aan het SCC-terrein. Toevallig heel veel kinderen op voetbal. En deze leeftijdscategorie hebben ze bij SCC 5 teams. Eigenlijk heel veel kinderen van onze school. Dus we wisten wel dat we goed waren. Maar dat het in totaal zo zou lopen, dat verwacht je niet.
0: Ja, en hoe vinden de kinderen dan als het zo goed gaat?
1: Ja, kijk naar het WK en je weet hoe ze zich voelen.
0: Ja, ja, en leef jij dan ook een beetje met die kids mee zo door dat hele traject?
1: Ja, zeker, zeker. Tom Duindam is mijn collega in groep 8 en dat is ook echt een voetbalman. En wij samen vinden het helemaal geweldig. We gebruiken het voetbal eigenlijk iedere dag ook buiten. Ook om gewoon goed met elkaar te leren omgaan. Omgaan met winst en verlies. Dus je bent er wel eigenlijk het hele jaar mee bezig. Binnen je school. Dus ja, je leeft mee. En als je niet mee wil leven, dan word je wel in meegetrokken.
0: Ja. Hoe gaan jullie dit nu vieren?
1: Gisteren in de bus 1,5 uur lang hebben we een grote viering gehad. En vandaag zijn ze door de hele school heen gegaan met bekers in hun handen. Polonaise lopen in allerlei groepen. Dus eigenlijk van de kinderen van 4 jaar tot en met de kinderen van 12 jaar zijn eigenlijk helemaal meegenomen in het succes. Eigenlijk staan we ook ondertussen bekend als school waar veel aan voetbal wordt gedaan. En ja, ouders vinden dat toch ook wel leuk en belangrijk.
0: Ja. Ga je volgend jaar weer meedoen, denk je?
1: 100%. Sterker nog, ik heb ook een groep 7 nu. En die zitten de opstelling voor volgend jaar al te maken. En gaan ze al bekijken van, ja, hebben we daar en daar kans? En we willen wel hetzelfde bereiken. Want ja, wat ze nu hebben gezien was natuurlijk uniek.
0: Ja, absoluut.

0: buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
7: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
6: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
8: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
6: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
12: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we van de eventuele buren van de toekomstige farmaceut Eli Lilly wat zij er nou echt van vinden. Is cameratoezicht de aanpak voor explosies in Hillegom? Hebben de winnaars van de Garbage Race van vorig jaar een nieuwe auto moeten vinden op het laatste moment? En hebben de kinderen uit Noordwijk in de landelijke schoolfinale gespeeld? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft in een nieuwe kaderbrief laten zien dat de begroting vanaf 2028 forse tekorten heeft laten zien. Voor 2027 is nog een positief saldo van €348.000 verwacht, mede dankzij extra geld van het Rijk. Daarna zijn tekorten van miljoenen euro's voorzien voor 2028, 2029 en 2030. De cijfers zijn verwerkt in een geactualiseerd meerjarenperspectief, omdat er nog geen nieuw coalitieakkoord beschikbaar is geweest. Langs de kust heeft donderdag een opvallende zeevlam voor beperkt zicht op het strand een zee gezorgd. Het natuurverschijnsel is ontstaan doordat warme en vochtige lucht over een koud zeeoppervlak is getrokken en vervolgens is afgekoeld. De mistbank is ook vanuit andere plaatsen in de Bollenstreek zichtbaar geweest. Voor bezoekers aan het strand heeft de zeevlam gezorgd voor een frisse en vochtige sfeer. Een automobilist is donderdagochtend op de Schavendamse weg in Noordwijkerhout van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. Omstanders hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en eerst de hulp verleend, totdat de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan en de auto is naar aanrijding als dood en los beschouwd.

0: Terwijl de gemeenteraad zich donderdag nog moet uitspreken over de daadwerkelijke komst van farmaceut Eli Lilly naar Katwijk, lijkt de praktijk de besluitvorming al ver vooruit te zijn. De afgelopen periode zijn bedrijven en woningen uitgekocht om ruimte te maken voor de plannen. Het voormalige glastuinbouwgebied moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden. Een omwonende vertelt over de impact van de komst van Eli Lilly. U hoort het verhaal van een inwoner die een deel van zijn grond heeft afgestaan voor de ontwikkeling van het gebied.
1: De grond is overgedragen aan Eli Lilly. Dat is 2 maanden geleden gebeurd. En het hele gebied is eigenlijk overgedragen. En dat is nu in handen en kan ontwikkeld worden.
2: Ja, precies. Want niet alleen uw bedrijf verdwijnt hier, maar nog meer bedrijven en ook een aantal woningen.
1: Het omslaat 20 hectare totale tuinbouwgrond. En 10 hectare woningbouw wat er nog gezet wordt. En die woningbouw wordt onder andere ook gebruikt voor de mensen die hier bij de fabriek gaan werken.
2: Maar op dit moment is het zo dat uw bedrijf gaat nu voor een gedeelte tegen de vlakte, maar ook nog een ander bedrijf, nog een aantal woningen die nog staan.
1: Hier gaan de bedrijfswoningen van de bedrijven zelf gaan allemaal weg. En een aantal woningen die ook van in het verleden van kwekers geweest zijn, die gaan ook allemaal weg. En wij zijn de enige eigenlijk in dit stukje grond wat we blijven zitten.
2: Ja, want een deel van het bedrijf blijft overeind?
1: Een heel klein deel blijft overeind. En wij zitten net aan het randje aan de gunstige kant. Dus wij hoeven in principe niet weg. En wij zijn er blij mee.
2: Want inderdaad, wat vindt u van dat u een deel van uw bedrijf nu kwijtraakt aan Eli Lilly?
1: Nou, wij zijn er al 1 jaar of 5 mee bezig om dit glastuinbouwgebied te herontwikkelen. 1 jaar of 3 geleden hebben we een heel mooi woningbouwplan ingediend bij de gemeente Katwijk. En daar is uiteindelijk niks mee gedaan. En dat vonden we erg jammer, want dat omsloeg 2000 woningen. En we dachten nou met het oog dat Valkenhorst natuurlijk helemaal niet zo snel ging. Dachten we laten hier eerst maar beginnen met 2000 woningen en dan Valkenhorst erachteraan. Maar de gemeente deed er niks mee en uiteindelijk heeft de ontwikkelaar Red Company besloten om verder te zoeken. En uiteindelijk bij provincie Zuid-Holland terechtgekomen en de overheid. En daar hadden ze goede contacten en is Eli Lilly om de hoek komen kijken.
2: Maar u had zelf dus een plan ingediend voor woningbouw?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat was via de Red Company ook gegaan. En dat zag er heel mooi uit. Zeker aan het meer de mogelijkheden die er zijn. Dus heel veel mensen die kijken op tegen de woningbouw die er nu, of tegen de fabriek die nu gebouwd wordt. Maar in eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling. Maar goed, omdat er niks gebeurde, zijn we gewoon verder gegaan. Want wij willen verder. Glastuinbouw had hier geen toekomst. En degene die verder willen, die moet op een locatie zitten waar duurzame tuinbouw mogelijk is. En dat was niet hier.
2: U woont hier vlak in de buurt, hè?
3: Ja, zo'n 80 meter van de grens waar wat Lilly heeft aangekocht.
2: Want waar woont u?
3: Aan de Zonneveldslaan. Dus deze straat waar we nu staan.
2: Wat vindt u van de komst van deze farmaceut?
3: Ja, het is denk ik een beetje te grote fabriek. Het zou gewoon, het slaat nergens op om het in zo'n gebied waar het zo dicht bevolkt is, waar zoveel mensen wonen en waar recreatie wonen, en dan echt zo'n grote fabriek. Kleine fabrieken die krijgen geen kans of kleine ondernemingen krijgen geen kans om hier wat te beginnen. En een grote fabriek wel.
2: Het wordt ook gigantisch groot, hè? Want dat hebben de mensen volgens mij nog niet helemaal in de gaten hoe groot dit gaat worden.
3: Ja, het wordt gewoon een mega fabriek. En een chemische fabriek, dus dat lijkt me ook niet zo gezond in een omgeving waar zoveel mensen wonen en recreëren.
2: Bent u een beetje op de hoogte gehouden door de gemeente wat ze hier wilden gaan doen?
3: Ja, regelmatig voorlichtingsavonden. En ook de Eli Lilly heeft voorlichting gegeven. Maar ja, je ziet vaak dingen eerst gebeuren en dan pas wat er precies gebeurt.
2: Waar bent u meest bevreesd voor?
3: Nou, ik vind gewoon een aantasting van de omgeving. De natuur die wordt ernstig, er wordt niet weinig rekening mee gehouden. Ja, ze willen er wel rekening mee houden, maar het is toch een tijdje van zolang gebouwd wordt. Moet alles maar eventjes even weg.
2: U bent niet de enige hier in Katwijk die problemen met deze fabriek heeft, hè?
3: Ik denk het niet, want het is een heel klein dorp en in verhouding is het natuurlijk wel een hele grote fabriek.

0: Er heeft 11 juni een explosie plaatsgevonden in Lucas Schoonbreekstraat in Hillegom. Dit is de tweede keer dat er een explosie in de straat heeft plaatsgevonden. In november 2025 was het ook raak. Burgemeester van Hillegom, Roberto ter Hark, bespreekt de besloten aanpak.
1: Het is een explosief afgegaan bij een woning. Daardoor is er inderdaad een brand of een brandje, het is maar net hoe je er naar kijkt, ontstaan. Die gelukkig snel weer geblust is. De brandweer is ter plaatse geweest, de politie is natuurlijk ter plaatse geweest. En ja, zo'n explosie heeft natuurlijk gewoon enorme impact. A, op de mensen die in dat huis wonen, maar ook op de directe omgeving. Dus dat is wel echt schrikken.
2: Maar de explosie, dan denk ik, is dat dan een handgranaat of is dat vuurwerk? Weet u dat?
1: Nou, wat je vaak ziet in dit soort gevallen is dat het eigenlijk een soort zelfgemaakt explosief is. Dus waarbij er allerlei producten bij elkaar worden gelegd, die dus tot explosie kunnen worden gebracht. Dus het gaat vaak om zelfgemaakte explosieven of bommen. Ja.
2: Dan denk ik, dat gebeurt niet voor niks bij dat huis. Maar dat is natuurlijk een zaak van de politie. Of heeft u daar dan heel kort contact mee met de politie? Dat is u direct informeren?
1: Ik word sowieso direct geïnformeerd op het moment dat die explosie afgaat. Dus als die is afgegaan en dat wordt geconstateerd, dan word ik dus ook 's nachts gebeld.
2: Okay.
1: Zodat ik direct op de hoogte ben van wat er aan de hand is. En daarna doet de politie vooral onderzoek. En op basis van dat onderzoek neem ik dan ook maatregelen om de openbare orde eigenlijk weer te herstellen. Want die is dan verstoord in zo'n geval.
2: Normaal zie je dan een paar dagen later, laat u bijvoorbeeld een pand sluiten waar iets gevonden is. Maar nu heeft u een camera laten installeren. Waarom die keuze?
1: Nou, dat heeft dus te maken met de informatie die ik krijg van de politie. En de bevindingen die daarin staan. En eigenlijk op basis van die informatie moeten kijken naar welke maatregel het meest passend is om de openbare orde weer te herstellen. Dus het klopt, hè. Eigenlijk cameratoezicht wordt vaak toegepast. En daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want dat geeft toch een stukje extra veiligheid. Hè, dat je goed in de gaten wordt gehouden als het ware.
2: Ja.
1: Nou, de lengte van het cameratoezicht is afhankelijk van de informatie van die politie. In dit geval heb ik ervoor gekozen om hem 2 weken in ieder geval te plaatsen met kans op verlenging. Want die 2 weken geeft dan ook de politie weer kans om aanvullend onderzoek te doen. En vlak voordat die 2 weken aflopen, krijg ik opnieuw een rapportage. En kan ik op basis daarvan weer bepalen of verlenging nodig is of niet.
2: Ja, er zijn eerder explosies geweest in dezelfde straat. Dus nu werd er gezegd, hey, ze hebben het verkeerde huis te pakken. Wat kunt u daarover zeggen?
1: Nou, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Want dat is dan iets waar de politie onderzoek naar doet. Het is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend dat weer in diezelfde straat er een explosief af is gegaan. Omdat die mensen dus daar al mee te maken hebben gehad. Nou, dat heeft toen, dat was vorig jaar november, echt wel heel veel teweeg gebracht, ook in de straat. En je gunt het helemaal niemand, maar je gunt het zeker ook niet een straat waar het al eerder is gebeurd en mensen daar dus echt wel hele grote zorgen over hebben gehad. Dus dat is ongelooflijk vervelend. Daarom belangrijk om A, dus die maatregel te nemen. Daarom dus direct cameratoezicht. En we hebben ook met de politie afgesproken. En onze BOA's spelen daar ook een rol in. Dat we gedurende die 2 weken de straat ook extra in de gaten houden. Dus er is extra surveillance. En we hebben ook een brief uitgedaan naar omwonenden om ze te vertellen wat er is gebeurd. Welke maatregelen er zijn genomen. En dat ze natuurlijk ook contact kunnen opnemen als ze zorgen hebben of vragen of wat dan ook. Want ook dat is heel erg belangrijk.
2: En u doet niet iets collectiefs in de straat? Dat u een bewonersavond houdt bijvoorbeeld?
1: Op dit moment nog niet. We hebben nog geen signalen dat daar behoefte aan is. Dat heb ik in november wel gedaan. Toen hebben we een grote groep mensen uitgenodigd. Eigenlijk 2 groepen, omdat het zoveel mensen waren.
2: Ja.
1: Maar als we signalen krijgen dat daar behoefte aan is, kunnen we daar natuurlijk altijd in voorzien. Dus daarom is het ook gewoon belangrijk om in goed contact te staan met de straat en kijken wat dit eigenlijk doet op dit moment en waar mensen dan behoefte aan hebben. En dat doet de politie en dat doen ook mijn collega's en medewerkers van de gemeente.
2: Het is nu juni, vorige keer was het in november. Dus er speelt nog steeds wat, zou ik maar zeggen.
1: Nou, ook dat kan ik dus niet zeggen. Want de politie doet dus onderzoek. En daar zou dan ook uit moeten blijken of uitgesloten kan worden dat het verband heeft of niet. En daar kan ik dus op dit moment geen uitspraken over.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeente Teylingen heeft plannen gepresenteerd voor een grotere bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. Tijdens een inloopbijeenkomst zijn drie scenario's getoond, waarbij de voorkeur uitgaat naar een gebouw van ongeveer 1200 vierkante meter, met daarnaast 13 appartementen en fietsparkeerplaatsen. De huidige bibliotheek is te en voldoet niet meer aan alle eisen. De gemeenteraad heeft naar verwachting eind 2026 een besluit genomen over het project. Een nieuwe coalitie in Lisse heeft een raadsakkoord bereikt en de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Naast de zittende wethouders Jolanda Langeveld en Riet Austie is Vincent Scheurwater voorgedragen als wethouder namens het CDA. De gemeenteraad heeft zich dinsdag uitgesproken over hun benoeming. Wanneer de kandidaten zijn benoemd en beëdigd, hebben zij officieel hun werkzaamheden voor het nieuwe gemeentebestuur kunnen starten. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een melding over een mishandeling of vechtpartij in een woning aan de Petronella van Saxenstraat in Rijnsburg. Meerdere politieeenheden gingen naar de woning. Ook kwam er een ambulance. Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft wel aangifte gedaan, laat een woordvoerder van de politie donderdagochtend weten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag wordt het een zeer warme dag met geregeld zon en enkele wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 29 tot 32 graden en de gevoelstemperatuur kan nog iets hoger uitvallen. Voor de regio geldt code geel vanwege de hitte. Er staat een

Zwakke tot matige zuidenwind die aan de kust voor wat verkoeling zorgt. In de loop van de middag en avond neemt de kans op buien toe. Plaatselijk kan daarbij ook onweer voorkomen. De neerslagkans stijgt naar ongeveer 40-60%. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur komt uit tussen 24 en 27 graden. En daarmee is het minder warm dan op vrijdag. De wind draait naar westelijke richting en blijft zwak tot matig. Vooral in de ochtend is een enkele bui mogelijk, maar later op de dag overheerst een droge periode met geregeld ruimte voor zon. De neerslagkans ligt rond de 20-40%.

0: Team Zomerzorg aan Tour, oftewel ZOT, doet van 22 tot en met 26 juni weer mee aan de Garbage Run Zomereditie. Tijdens deze tocht rijden 600 auto's met een dagwaarde van maximaal 1000 euro in 5 dagen tijd ruim 2000 kilometer. De tocht voert dit jaar door Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Montenegro en als verste punt Albanië. U hoort Nigel over de voorbereidingen.
1: Nou, dit jaar hadden we even wat meer voorbereidingen dan voorgaande jaren. Want onze auto bleek zoveel reparatie nodig te hebben. Dus wij moesten hals over kop een nieuwe auto regelen. Dus dan moet die ook weer vanaf het begin af aan worden opgebouwd. Want we hadden natuurlijk, onze oude auto was klaar met een mooie kleur en lampen, verlichting, toeters en bellen, van alles. En dat moesten we nu weer van nul af aan weer opbouwen. Dus we hadden dit jaar best wel wat voorbereidingen.
0: Ja, en voor wat voor auto zijn jullie gegaan?
1: We hebben gekozen voor hetzelfde dat we al hebben, een Renault Espace, alleen een iets nieuwer model.
0: Ja, en jullie waren vorig jaar, hebben jullie namelijk gewonnen. Denken jullie dat de auto daar dus een deel van was?
1: Nou, misschien wel, maar goed.
0: Want jullie zijn opnieuw ervoor gegaan.
1: Ja, we zijn er zeker opnieuw voor gegaan inderdaad. Want ja, zeker na de winst van vorig jaar liggen de verwachtingen natuurlijk hoog.
0: Ja, want hebben jullie weer het idee dat jullie kans maken op die eerste plek? Van wat hebben jullie vorig jaar anders gedaan dat het is gelukt?
1: Ja, om te winnen moet je de opdrachten doen die je zeg maar dagelijks meekrijgt voor de organisatie. En vorig jaar hebben wij zeg maar alle opdrachten kunnen doen en hebben we ook het best gesport daarin. En vandaar dat we gewonnen hebben.
0: Ja, dus hoeveel van zeg maar heeft het auto deel van de winst? Eigenlijk dus wel weinig.
1: De auto heeft ons wel overal gebracht. Dus de auto moet wel betrouwbaar zijn, ja.
0: Ja, en jullie hebben vorig jaar ook een goed bedrag gewonnen. Hoeveel denken jullie dat jullie dit jaar kunnen ophalen? Of durf je daar niet van te dromen?
1: Nou ja, als we een beetje gaan kijken. We moeten natuurlijk eerst rijden naar Oostenrijk, waar de start is. En we finishen dan volgende week vrijdag in Kroatië. En dan weer terug naar Hillegom. Ik vermoed ergens dat we tussen de 4.500 en 5.000 kilometer gaan aantikken. Maar dat is eventjes een grove gok nu.
0: Ja, en jullie gaan geld opbrengen voor het EHBO Hillegom en fietsmaatjes Hillegom Lisse. Ja. Nou, net als vorig jaar. Hoe reageerden zij vorig jaar?
1: Ja, ook heel erg enthousiast. En mede door hun enthousiasme van vorig jaar hebben we dit jaar weer voor hen gekozen. Omdat ze zo gewoon met het sponsorgeld zoveel goede dingen doen. Gewoon lokaal. Dus dat is gewoon, vonden wij zo belangrijk. En ook doordat ze zo enthousiast waren, hebben we gezegd, joh, we gaan weer voor hun rijden.
0: Ja, waar kunnen mensen jullie steunen?
1: Ze kunnen ons steunen of hier in Zomerzorg in Hillegom staat een donatiebox op de bar. Maar het kan ook via onze website, dat is www.teamzot.nl. Daar staat alle informatie op en ook een QR-code voor eventueel een donatie te doen.

0: voetbalteam van Dalton School Klaverweide is in de landelijke finale van het grote schoolvoetbaltoernooi uitgekomen. Woensdag heeft de finale plaatsgevonden in Zeist met totaal 6 scholen. We horen van de groep 8 leraar en trainer, Tom Duindam.
1: Prachtig evenement met heel veel scholen, de beste scholen van Nederland, van het schoolvoetbaltoernooi. En uiteindelijk, het was hartstikke zwaar. We speelden tegen scholen met klassen gevuld met Ajax-spelers en dergelijke. En wij zijn natuurlijk van het clubje uit Noordwijk, SJC. Maar uiteindelijk zijn we toch vierde van Nederland geworden.
0: Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja, want jullie wonnen eerst het lokale toernooi in Noordwijk. Toen vervolgens het regio-toernooi in Leiden.
1: Ja.
0: En daarna het district-toernooi voor Zuid-Holland en Zeeland. Dat is wel een gigantische prestatie.
1: Ja, dat was inderdaad een behoorlijke prestatie. Het was eigenlijk nog nooit gebeurd dat een school uit deze regio in Rotterdam had gewonnen.
0: Ja, dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, dat was zeker zo.
0: Ja, had jij enig idee toen jij begon met dit dat zij zo goed konden zijn?
1: Wij hadden wel gedacht dat we Leiden zouden halen. Dat is vaker gebeurd. Wij zitten met ons gewoon het SCC-terrein. Toevallig heel veel kinderen op voetbal. En deze leeftijdscategorie hebben ze bij SCC 5 teams. Eigenlijk heel veel kinderen van onze school. Dus we wisten wel dat we goed waren. Maar dat het in totaal zo zou lopen, dat verwacht je niet.
0: Ja, en hoe vinden de kinderen dan als het zo goed gaat?
1: Ja, kijk naar het WK en je weet hoe ze zich voelen.
0: Ja, en leef jij dan ook een beetje met die kids mee zo door dat hele traject?
1: Ja, zeker. Tom Duinam is mijn collega in groep 8 en dat is ook echt een voetbalman. En wij samen vinden het helemaal geweldig. We gebruiken het voetbal eigenlijk iedere dag ook buiten. Ook om gewoon goed met elkaar te leren omgaan met winst en verlies. Dus je bent er wel eigenlijk het hele jaar mee bezig, binnen je school. Dus ja, je leeft mee. En en als je niet mee wil leven, dan word je wel in meegetrokken.
0: Ja. Hoe gaan jullie dit nu vieren?
1: Gisteren in de bus 1,5 uur lang hebben we een grote viering gehad. En vandaag zijn ze door de hele school ingegaan met bekers in hun handen. Polonaise lopen in allerlei groepen. Dus eigenlijk van de kinderen van 4 jaar tot en met de kinderen van 12 jaar zijn eigenlijk helemaal meegenomen in het succes. Eigenlijk staan we ook ondertussen bekend als school waar veel aan voetbal wordt gedaan. En ja, ouders vinden dat toch ook wel leuk en belangrijk.
0: Ga je volgend jaar weer meedoen, denk je?
1: 100%. Sterker nog, ik heb ook een groep 7 nu. En die zitten de opstelling voor volgend jaar al te maken. En gaan ze al bekijken van, hebben we daar en daar kans? En we willen wel hetzelfde bereiken. Want wat ze nu hebben gezien was natuurlijk uniek.
0: Ja, absoluut.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
6: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
5: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
7: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
5: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 1 file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Yeah. Iedere maandag tot en met vrijdag.
13: Van 9 tot 10.
14: Ochtendshow.
15: Goedemorgen, Corné.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is weer zover, 19 juni vandaag, de ochtendshow op deze zonovergoten vrijdag. Ja, dat wordt wel, het is niet te geloven, zeg. Ja, we gaan stokpaardje rijden, hobbyhorse, zo heet dat. Ja, ik ken er ook niks aan doen, maar ik heb het niet verzonnen. Nou, zet die maar weer op stal.
1: Maar zon overgoten, als ik zo naar buiten kijk, is hier wel wat een beetje...
0: Ja, een beetje boerkaklaus hebben we nog.
1: Ja.
0: Oftewel sluierbewolking, dus goed. Hobbyhorse, daar begonnen we mee uit 1972. It's summertime, summertime. Nou, dat kan je wel voelen natuurlijk, op je klompenamt. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, ik heb heel wat voor je. Wat dacht je van de verjaardagskalender? Wat gebeurde er in de vorige eeuw op deze dag? Het bollenstreeknieuws, het weer, het verkeer. Het zit er weer allemaal in. Nou, het verkeer zal wel meevallen, maar goed. En trouwens, er ging net een brandweer langs hier in Noordwijkerhout. En ergens aan de Leidse Vaart moet er een woningbrandje zijn. Dus wat dat betreft zijn wij zo actueel als de pest vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Karin, wat heb je allemaal voor tips om ergens naartoe te gaan?
1: We hebben een 55-plussersmiddag. We hebben een boule plissé. We hebben een rondrit met klassieke voertuigen. Nou ja, we hebben een rommelmarkt en we hebben een... wat is het?
0: Een kinderfestival.
1: Of festiviteit, ja.
0: Met sport en zo. Maar daarover straks meer in natuurlijk. En we hebben nieuwe muziek. Shakira heeft een nieuwe plaat. Nou, een nieuwe plaat. Vanwege het WK is er natuurlijk een plaatje gemaakt... samen met Burna Boy. Die, zo heet dat. Hier bij Bo in de ochtendshow. Let's go.

Ja, dat gebeurde allemaal. Van vorige zomer. De enige hit die ze hadden in Nederland, The Motels en Suddenly Last Summer. Wie weet gaat er dit jaar nog wat gebeuren. Tijdens deze zomer. Maar nu eerst. Vandaag 19 juni, eens even kijken. Ik heb een aardig rijtje voor je met jarigen. Actrice Kathleen Turner. In 81 schitterde ze in Body Heat. En 2014 Dumb and Dumber nummer 2. Ze wordt 72. Rebecca Loos, persoonlijke assistente van David Beckham. Ja, en ze deed nog veel meer. Oh! Nooit bewezen. Nooit bewezen. Ja, premier van Groot-Brittannië, Boris Johnson. Trouwens, Rebecca Loos is 49 geworden vandaag. Hè. Boris Johnson wordt vandaag 62. Hij was premier tot 2019 volgens mij. Daarna is het over en uit. Salman Rushdie. In 1989 schreef hij het boek De Duivelsversen. Vertaald door Marieke Eemijs. Ja, Salman wordt 79. Zangeres Glennis Grace, 1994 deed ze mee aan het Soundmix Show met Henny Huisman als Whitney Houston. En daarmee schitterde ze ook nog eens een keertje in Amerika. Maar ja, ze hebben de finale niet helemaal gehaald. Songfestival deed ze in 2005. En ze deed ook nog wat bij de Jumbo, geloof ik. Maar daar wil ik het niet over hebben. 48 wordt ze vandaag. Richard Kemper, cabaretier, componist en zanger. Een helft van Veldhuis en Kemper. Hij wordt 56. En tot slot hebben we Paula Abdul met als hits Straight Up. Ja, 1988. En Positive Attraction in 1989. Zij wordt 64 jaar. Ja. Dat vinden wij heel bijzonder. Veldhuis en Kempers. Uit 1900, nee, uit 2003 alweer. Ja, bescheiden hitje toen.

0: lijkt wel een carnavalshit. Stapje naar voren, stapje naar achteren. Stapje naar links, stapje naar rechts. Opposite Attack. Paula Abdul, 1989. Lekkere disco-muziek hier ook bij Bowie in de Ochtendshow. Op deze ochtend. Het is inmiddels alweer 7 minuten voor de klok van 9:30.
1: Bowie. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin, vertel.
2: Ja, samen koffie drinken, een wandeling maken of er lekker op uit. Dat is leuker samen dan alleen. Toch is nieuwe mensen leren kennen niet altijd even makkelijk. Daarom organiseert Welzijn het Vriendschapscafé. Een gezellige ontmoetingsmiddag voor 55-plussers. Het Vriendschapscafé vindt vanmiddag plaats van 4 tot 6:30... in de Wieken aan de Wassenaarse straat 5 in Noordwijk. Boels Plagier vindt vandaag plaats bij de start van de zomer. Er wordt gespeeld op een van de 32 buitenbanen. Om 7 uur opent Lesbelier Fleury haar deuren van de Boulodrome aan de Gerard Douwstraat in Lisse voor een avondje entertainment met boelen en een hapje en een drankje. Als het regent gaan we natuurlijk naar binnen en spelen wij onze wedstrijden in de overdekte speelhal. Meer informatie, ga naar de site van Bo.
0: Kan altijd gebeuren, een onweersbuitje. Zometeen meer, maar eerst eventjes het rustpuntje. Ze is vandaag jarig, Glennis Grace. Daar heb ik het over. 94 won ze. De Soundmix Show, heb ik ook al gezegd. Maar in 2005 had ze een single die heette My Impossible Dream. Haar droom kwam uit. Ze werd populair in Amerika. En daar heeft ze zelfs in American Got Talent heeft ze gestaan. Hè? Ja, dat was het. Glennis Grace dus, hier bij Bo in het rustpuntje.

0: Glennis Grace in My Impossible Dream brengt de tijd alweer op 3 minuten voor. We zijn iets vroeger met het nieuws vandaag.
1: Dit is Bo, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: De gemeente Teylingen heeft in een nieuwe kaderbrief laten zien dat de begroting vanaf 2028 forse tekorten heeft laten zien. Voor 2027 is nog een positief saldo van €348.000 verwacht, mede dankzij extra geld van het Rijk. Daarna zijn

0: automobilist is donderdagochtend op de Schavendamseweg in Noordwijkerhout van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst. Omstanders hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en eerst de hulp verleend, totdat de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is verkeersvertraging ontstaan en de auto is naar aanrijding als dood en los beschouwd.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
2: Ja, het is nou wel donker op de Schavendamseweg. Zometeen schijnen we wat liefde over jou heen. Maar nu eerst. De zon schijnt volop, het blijft droog en hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt tussen de 17 en de 21 graden vanochtend. De temperatuur gaat snel oplopen vanmiddag naar de 28. Maar daarbij is er ook weer kans in de namiddag op plaatselijk zware regen- en onweersbuien die fors kunnen uitpakken met veel neerslag, hagel en zeer zware windstoten. Het is nog onzeker waar de zwaarste buien gaan vallen. Dus is het heel verstandig om de buienradar goed in de gaten te houden. Het wordt in het hele land tropisch. Er worden middagtemperaturen bereikt van 32 graden langs de kust tot 36 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting. Morgen is het een dag met veel zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog. Het blijft zeer warm, benauwd en in de middag maximaal temperatuur van 28 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Dagen daarna staat geheel in het teken van hoog zomersweer. Zondag is het de 21ste en dan begint de officiële astronomische zomer. Om precies te zijn om 11:05. Er wordt flink wat zon verwacht met slechts een kleine kans op een lokale onweersbui. Het blijft voorlopig erg warm en benauwd met op zondag temperaturen van 23 tot 31 graden.

0: 1988 kwam die uit. Maar toen werd het geen grote hit. In 1989 wel. What's the point, Dexter? I'm feeling hot, hot, hot. Ja, voor degene die vandaag naar Sassenheim wilde voor de harddraverij feesten. Ja, de harddraverij gaat niet door, omdat het is gewoon te hot, hot, hot. Het is vandaag 19 juni. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuwen?
1: De dag van vandaag.
0: Vertel.
2: Vandaag in 1860 vindt de grootste brand plaats die Leeuwarden ooit getroffen heeft, bij de Prins Frederik kazerne. In 1978 verschijnt vandaag de eerste Garfield-strip. In 1991 drugsbaron Pablo Escobar, leider van het beruchte Medellin drugskartel, geeft zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Hij was sinds 1984 voortvluchtig. Vandaag in 2000 vindt de Britse douane de lijken van 58 illegale Chinezen in een Nederlandse vrachtwagen in Dover. Het was niet de eerste keer en zeker ook niet de laatste. In 2001 begint vandaag de Nederlandstalige Wikipedia.
0: Ja, bestaat 25
2: jaar vandaag. Ja, precies.
0: Ja, zeker.
2: En in 2002 de Pandadroom in de Efteling wordt geopend. En tot slot in 2018 Beyoncé en Jay-Z treden 2 avonden op in een uitverkocht Amsterdam Arena.
0: En deze kwam zeker ook voor Crazy in Love. Together.

0: Beyoncé en Jay-Z en Crazy in Love hier bij Bo in de ochtendshow.
1: De ochtendshow met Corné de Vries.
0: Ja, en er is ook weer nieuwe muziek uit het oosten van het land. Mooi werk. En niet te remmen. Nee. Gas erop met je motor. Het is er weer lekker weer voor.

0: Mooi werk. Niks niet remmen, gas erop. Nou, niet zoveel gas hoor. Anders kunnen we net als normaal gaan zingen. Ze gingen nooit, nooit meer naar huis. Nooit meer naar huis. Kan je wel zeggen, ja. Nooit meer, ja, ze zijn de opvolgers. Kan je gewoon zeggen, dat mooi werk.
1: Agendapuntjes,
0: Karin.
2: Ja, morgen hebben we een mooie rondrit langs woonzorgcentra. Zo, even opnieuw jongens. Morgen een mooie rondrit langs woonzorgcentra met klassieke voertuigen. Ze komen langs DSV, Salem en Vlietstede in Rijnsburg, Duinrand in Katwijk en Rustort in Lisse. Om 10:00 gaat het van start. Deelname met een voertuig is gratis. Aanmelden wel verplicht.
0: Ja, maar niet gas erop hoor.
2: Nee, geen gas erop. Nee. Dan gaat het niet goed.
0: Gaat
2: het. Ook morgen van 10:00 tot 16:00 een gezellige rommelmarkt in het Poelhuis in Lisse. Georganiseerd door buurtbewoners samen met Welzijnskwartier. Dit keer is het meteen iets bijzonders. Het is de eerste feestelijke stap richting een huis van de wijk. Een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en samenbouwen aan een sterke en betrokken buurt. Ook morgen in Park Rusthof te Sassenheim een sportief en laagdrempelig evenement waarbij kinderen de kans krijgen om gratis en vrijblijvend kennis te maken met verschillende sporten. Lokale sportverenigingen verzorgen demonstraties en activiteiten waarbij kinderen zelf kunnen meedoen. Het doel is om sportplezier te stimuleren en kinderen te helpen ontdekken welke sport bij hen past. Morgen om 1:00 in Park Rusthof, Sassenheim. De toegang is gratis.
0: Heel fijn.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, het is weer zover. Nieuwe muziek op jouw radio. Backstreet Boys. Something.

0: plaat wordt gebruikt voor de nieuwe animatiefilm Paw Patrol, de Dino Movie. Backstreet Boys en Bottle Up. Nou, ik zou zeggen, hou de fles bij de hand, want het wordt dorstig weer vandaag. En trouwens het hele weekend, dus wat dat betreft wordt het weer genieten. Dus zoek wel de schaduw op, want anders ga je verbranden. Dat is niet de bedoeling. Het zit er weer op voor vandaag, Karin.
1: Ja, het wordt een warm weekend.
0: Ja, lekker.
1: Ja, nou.
0: Als je nog maar klussen. Maandag zijn we er weer tussen 9 en 10 uur met een nieuwe ochtendshow. Ik ga eruit met Chains featuring Tanya en Michelle Smith. Embarrass me right now. Tot
1: volgende week. Tot maandag.
0: Doei!
2: Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Veel plezier.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of lekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een automobilist is vanochtend in Noordwijkerhout van de weg geraakt op de Schavendamse weg en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het ongeval heeft plaatsgevonden vlak voor de rotonde bij de gieterij. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald en eerst de hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is verkeersvertraging ontstaan en is de auto tot en los verklaard. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht in Sassenheim volledig uitgebrand aan de Margrietstraat. Buurtbewoners zijn rond 2 uur wakker geworden van harde knallen en hebben grote vlammen gezien. De brand heeft veel rook veroorzaakt en een tweede auto heeft door de hitte schade opgelopen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het voertuig is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangekondigd dat 50 bollentelers in de Bollenstreek dit najaar onaangekondigd worden gecontroleerd op het lekken van gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek in de Hogeveense polder bij Noordwijkerhout heeft uitgewezen dat concentraties van bepaalde middelen de kwaliteitsnormen overschrijden. Volgens Rijnland bereiken deze stoffen via erven en straatkolken het oppervlaktewater. De sectororganisatie KNVB heeft het onderzoek gesteund en benadrukt de waterkwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Ook strenge controles en aanvullende maatregelen worden onderzocht.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Door de afgelasting vervallen ook de foodtrucks en drankverkoop aan de Westerstraat. Voor kinderen is een alternatief geregeld, waarbij zij vrijdagmiddag een gratis ijsje kunnen ophalen met hun ingeleverde kleurplaat. Ondertussen wordt onderzocht of de harddraverij op een later moment alsnog kan plaatsvinden. SV Hillegom heeft Kees Zethoff aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club. De vereniging heeft een nieuwe coach moeten zoeken nadat Hans Schakel vanwege persoonlijke omstandigheden zijn vertrek had aangekondigd. Zethoff heeft eerder bij verschillende clubs in de Bolstreek getraind en was onlangs nog interim trainer bij VVV Noordwijk. Met zijn komst heeft de eerste klasse uit Hillegom de technische staf voor het nieuwe seizoen ingevuld. Een bestuurster is woensdagavond in Noordwijk met haar auto tegen een boom gereden op de Goweg. De vrouw is van de weg geraakt, heeft meerdere blokken uit de grond gereden en is uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Uit een blaastest is gebleken dat zij te veel alcohol had gedronken. Omstanders hebben eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en een zwaar beschadigde auto is weggesleept.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Bebelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

Mooi begin van deze vrijdagaflevering van 12 uurtje Earth, Wind & Fire & Fantasy. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Blijf erbij tot 1 uur, de muzikale mengelmoes.

Uit lang, lang vervlogen tijd. Dit is een nieuwe uitvoering van op een nieuw album van hem. Heeft hij al zijn hits van nieuwe muziek voorzien. En sommige ook opnieuw ingezongen. Dit is het origineel uit het grijze hit verleden op vrijdagmiddag. Jack Jersey en het verhaal van Papa was een poor man op de omroep van de Bollenstreek. Jazeker. Ja. Natuurlijk. Het weekend klopt op de deur. Het is vrijdagmiddag. Jij luistert naar de radio. We gaan op zoek naar het weekendritme. En Sienke gaat ons daarbij helpen.

Sieneke, en ik doe wat ik wil op de omroep van de Bollenstreek. We springen muzikaal, dat weet je in dit programma. Van de hak op de tak, hakketakken music. En dit dan? En deze dan? Is die mooi of is die niet mooi? Ik ben de dying.

Paul Knoffer en zijn beentje, nee, zijn popgroep Dire Straits. Een wereldhit van allure. Hoog genoteerd elk jaar maar weer in die top 2000, hè? Ja, zeker weten. Mooie muziek op de omroep van de Bollestreek en de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille, Jordan, de Sultans of Swing in 12 uurtje. Nu deze. Heel wat anders. Ze waren prachtig, begin van de jaren 80. Dit is Rick Astley in een productie van Stuck, Aitken en Waterman, en dat is hoorbaar. Dit is Never Gonna Give You Up.

Gasly op de radio uit de jaren 80 en Never Gonna Give You Up. Nogmaals geproduceerd door Stuck, Aitken en Waterman. Die produceerden destijds heel veel disco-muziek en andere muziek ook. Andere muziek ook natuurlijk, hè. 12 uurtje op vrijdagmiddag, het weekend klopt op de deur. Tranen in de cadeauwinkel. Tranen in de giftshop. Dit is Roxanne Hazes.

0: 12 uurtje met Willem van Zuilen. 12 uurtje. Op de omroep van de Bollenstreek.
1: Het einde van de week, we hebben het bereikt. Agenda.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een automobilist is vanochtend in Noordwijkerhout van de weg geraakt op zijn Schavendamse weg en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het ongeval heeft plaatsgevonden vlak voor de rotonde bij de gieterij. Omstanders hebben de bestuurder uit de auto gehaald en eerst de hulp verleend totdat de hulpdiensten arriveerden. De bestuurder is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is verkeersvertraging ontstaan en is de auto tot en los verklaard. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht in Sassenheim volledig uitgebrand aan de Margrietstraat. Buurtbewoners zijn rond 2 uur wakker geworden van harde knallen en hebben grote vlammen gezien. De brand heeft veel rook veroorzaakt en een tweede auto heeft door de hitte schade opgelopen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het voertuig is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangekondigd dat 50 bollentelers in de Bollenstreek dit najaar onaangekondigd worden gecontroleerd op het lekken van gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoek in de Hogeveense polder bij Noordwijkerhout heeft uitgewezen dat concentraties van bepaalde middelen de kwaliteitsnormen overschrijden. Volgens Rijnland bereiken deze stoffen via erven en straatkolken het oppervlaktewater. De sectororganisatie KNVB heeft het onderzoek gesteund en benadrukt de waterkwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft. Ook strengere controles en aanvullende maatregelen worden onderzocht.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
2: Dit is Bo.
0: 12 uurtje.
3: Hey.

gevaarlijker om mee te beginnen. Tweede half uur. Jimmy Cliff en Reggae Nights op deze vrijdagmiddag. En dit is de zomerrit van 2026. Dat kan bijna niet anders. Het verhaal over de zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld.

Rutger van Barneveld. En het verhaal over de zwoele zomeravond. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat is het vanavondplaatje. Vrijdagmiddag, het weekend klopt op de deur. De zomer komt eraan, de zomer is begonnen. Gezellig.

Nou, Shalom Adonai, can make you feel good, hoor je Tracy Ullman en Breakaway op de Omroep van de Bollenstreek. Het is vrijdagmiddag. Hoe leuk kan het zijn? Ze mogen alles van me krijgen, zegt meneer de Sleeman. Dan maak ik altijd onwijs leuke liedjes. En dit is er weer eens een keertje een van. Gezellig op de radio.

Ernest Leeman op de radio op de vrijdag voor Vaderdag. Ja, Vaderdag komt eraan, dus ja, als je je vader nog hebt, zou ik zeggen, doe er wat aan, hè? En voor degenen die hem niet meer hebben, heb ik deze voor je. Martin van Doorn, luister, huiver en krijg kippenvel.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.

0: 28, 29 en 30 miljoenen euro's tekort gaat komen. Het gemeentebestuur moet daarom kritisch gaan kijken naar de geplande uitgaven voor de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor plannen en voorzieningen in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het is op dit moment nog niet precies bekend op welke punten er bezuinigd zal worden. De VVD in Noordwijk stelt voor om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn als een goed alternatief voor de auto, zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de routes komen en vanaf daar snel doorreizen naar andere stations in de regio. De partij wil onder andere weten hoeveel inwoners er op fietsafstand van de mogelijke haltes wonen. Ook wordt er gevraagd welke aanpassingen aan de weg nodig zijn om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. Er zijn plannen gepresenteerd voor een nieuwe bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. De huidige bibliotheek is te klein en heeft problemen met lekkages en ventilatie. Het is de bedoeling dat er een grotere bibliotheek komt die als centrale ontmoetingsplek voor het dorp gaat dienen. Volgende week worden de plannen besproken en de gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit. De oplevering staat pas gepland voor 2029. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De politieke partijen in Lisse hebben een nieuw raadsakkoord bereikt. In de nieuwe plannen voor de gemeente staat brede welvaart centraal, waarbij vooral naar gezondheid en sociale samenhang wordt gekeken. Belangrijke doelen zijn de bouw van 1400 woningen tot en met 2040 en de aanpak van het overvolle stroomnet in de regio. Daarnaast is afgesproken om de hondenbelasting in 2027 definitief af te schaffen. Aanstaande dinsdag wordt het volledige akkoord besproken tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad. In een woning aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout is vrijdagochtend brand uitgebroken in de meterkast. De ramen op de bovenverdieping kleurden donker door de rook en tegelijkertijd brak er in het huis een waterleiding. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist het vuur te blussen. Er is veel schade in de woning ontstaan door zowel de brand als het water. Vanwege het incident was de Leidsevaart tijdelijk in beide richtingen afgesloten. In Noordwijk heeft het jaarlijkse evenement De Kerk Bloeit meer dan €6.000 opgehaald voor het goede doel. Het ingezamelde geld is bestemd voor een project in India dat kinderen met een beperking ondersteunt bij hun plek in de samenleving. Tijdens de markt onder de linden konden bezoekers in de Oude Jeroenskerk terecht voor muziek, een kunstexpositie en een kop koffie met gebak. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers staat de voorlopige opbrengst momenteel op een bedrag van €6.200. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen verwacht de komende jaren grote financiële problemen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemeente in 2028, 29 en 30 miljoenen euro's tekort gaat komen. Het gemeentebestuur moet daarom kritisch gaan kijken naar de geplande uitgaven voor de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor plannen en voorzieningen in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het is op dit moment nog niet precies bekend op welke punten er bezuinigd zal worden. De VVD in Noordwijk stelt voor om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn als een goed alternatief voor de auto, zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de routes komen en vanaf daar snel doorreizen naar andere stations in de regio. De partij wil onder andere weten hoeveel inwoners er op fietsafstand van de mogelijke haltes wonen. Ook wordt er gevraagd welke aanpassingen aan de weg nodig zijn om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. Er zijn plannen gepresenteerd voor een nieuwe bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. De huidige bibliotheek is te klein en heeft problemen met lekkages en ventilatie. Het is de bedoeling dat er een grotere bibliotheek komt die als centrale ontmoetingsplek voor het dorp gaat dienen. Volgende week worden de plannen besproken en de gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit. De oplevering staat pas gepland voor 2029. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.

0: Dit is Bo. In de zomertijd.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De politieke partijen in Lisse hebben een nieuw raadsakkoord bereikt. In de nieuwe plannen voor de gemeente staat brede welvaart centraal, waarbij vooral naar gezondheid en sociale samenhang wordt gekeken. Belangrijke doelen zijn de bouw van 1400 woningen tot en met 2040 en de aanpak van het overvolle stroomnet in de regio. Daarnaast is afgesproken om de hondenbelasting in 2027 definitief af te schaffen. Aanstaande dinsdag wordt het volledige akkoord besproken tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad. In een woning aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout is vrijdagochtend brand uitgebroken in de meterkast. De ramen op de bovenverdieping kleurden donker door de rook en tegelijkertijd brak er in het huis een waterleiding. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist het vuur te blussen. Er is veel schade in de woning ontstaan door zowel de brand als het water. Vanwege het incident was de Leidsevaart tijdelijk in beide richtingen afgesloten. In Noordwijk heeft het jaarlijkse evenement De Kerk Bloeit meer dan €6.000 opgehaald voor het goede doel. Het ingezamelde geld is bestemd voor een project in India dat kinderen met een beperking ondersteunt bij hun plek in de samenleving. Tijdens de markt onder de linden konden bezoekers in de oude Jeroenskerk terecht voor muziek, een kunstexpositie en een kop koffie met gebak. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers staat de voorlopige opbrengst momenteel op een bedrag van €6.200. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits gebruikelijk vroeg in volle gang inmiddels met zo'n 60 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende.

wegen, de A4 Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 20 minuten extra reistijd. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag, bij knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand, de rechte rijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A20 tenslotte Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen verwacht de komende jaren grote financiële problemen. Uit de laatste cijfers blijkt dat de gemeente in 2028, 29 en 30 miljoenen euro's tekort gaat komen. Het gemeentebestuur moet daarom kritisch gaan kijken naar de geplande uitgaven voor de toekomst. Dit kan gevolgen hebben voor plannen en voorzieningen in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het is op dit moment nog niet precies bekend op welke punten er bezuinigd zal worden. De VVD in Noordwijk stelt voor om een nieuwe busverbinding via de N206 te onderzoeken. De partij ziet de buslijn als een goed alternatief voor de auto, zeker voor dorpen die geen eigen treinstation hebben. Volgens het plan kunnen reizigers met de fiets naar haltes langs de routes komen en vanaf daar snel doorreizen naar andere stations in de regio. De partij wil onder andere weten hoeveel inwoners er op fietsafstand van de mogelijke haltes wonen. Ook wordt er gevraagd welke aanpassingen aan de weg nodig zijn om een proef met de snelle busverbinding mogelijk te maken. Er zijn plannen gepresenteerd voor een nieuwe bibliotheek aan de Herenstraat in Voorhout. De huidige bibliotheek is te klein en heeft problemen met lekkages en ventilatie. Het is de bedoeling dat er een grotere bibliotheek komt die als centrale ontmoetingsplek voor het dorp gaat dienen. Volgende week worden de plannen besproken en de gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit. De oplevering staat pas gepland voor 2029. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De meeste vertragingen zien we daar onder andere nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Knopend Gouw is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En de N211 valt op Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor Kwintsheul 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoetewoudendorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.

heeft u het ook zo warm? Het is weer vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert. Dit zijn de Bo-Boomers. En het is heel erg warm hier in de studio van Bo. En dat is de reden dat we een... Moet even zwaaien naar onze technicus Sjaak, want die gaat weg. En dat is de reden dat wilde ik zeggen dat we hier een airco hebben aangezet. Dus hoort u wordt op de achtergrond, dan is dat de airco die lekker koude lucht staat te blazen. En zoals ik al zei, dit zijn de Bo-Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren. En de Bo-Boomers, dat is muziek uit de hitparades van de 60er jaren. Verder, wat staat er in de krant van 60 jaar geleden? En dan hebben we het over de regionale kranten uiteraard. En u krijgt straks een overzicht van de top 10. Ook alweer van 60 jaar geleden. En dat alles bij elkaar, dat zijn de Bo-Boomers tot het hele uur. Dat is onze tune en die blijft mooi hoor. Herb Alpert en zijn Tijuana Brass en het nummer Flamingo. En ook dat komt uit 1966, dus we blijven in stijl. En over in stijl gesproken, ook dit is een plaat van 60 jaar oud. Hier zijn The Animals. MUZIEK

0: En dat zijn The Animals met zang van Eric Burdon. En het nummer Don't Bring Me Down. Waarmee ze ook in de top 40 genoteerd stonden. Precies 60 jaar geleden. Want ik moet u even vertellen dat we gaan wat platen weer draaien. Net als vorige week uit 1966. Ik heb hier de Veronica top 40 voor me liggen van 18 juni 1966. En daar staan heel wat leuke platen in. Een aantal hebben we al gedraaid in de afgelopen weken in de Bo Boomers. Maar we gaan er ook nog een paar draaien die we nog niet gedraaid hebben. Zoals deze net van Eric Burdon en The Animals. En het nummer Don't Bring Me Down. En die stond op nummer 37. En op 34 de Beatles met een EP. En die EP die heette Bad Boy. En dan moet ik eerlijk zeggen dat toen ik die titel zag, toen moest ik even denken, hoe ging die ook alweer? Nou, uiteindelijk ben ik er toch achter gekomen. Dus gaan we hem draaien van die EP. Hier zijn de Beatles en Bad Boy.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is...

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Inmiddels zijn dat met het nummer Bad Boy van een EP met precies dezelfde naam. En nu stonden er over het algemeen 4 nummers op een EP. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wat die andere 3 nummers zijn die op die EP van de Beatles stonden. In ieder geval, ze kwamen genoteerd op een 34e plaats, zie ik hier in de top 40. En dat is de top 40 van 18 juni 1966.
2: Oud nieuws bij Bo Boomers.
1: En we hebben hier een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat is het Leids Dagblad van 20 juni 1966. En dat gaat over Warmond. Want hervormd Warmond heeft na een jaar weer een eigen predikant. Het was gisteren een blijde dag voor de hervormde gemeente van Warmond, zo schrijft het Leids Dagblad. Zij kreeg na een vacature van bijna een jaar weer een eigen predikant, namelijk dominee J.M. Snijders uit Spijkenisse Hekelingen, die daarvoor ook als vicaris in Lisse werkzaam is geweest. Nadat de consulent dominee C.B. Roos, hervormd predikant in de Kaag, in de morgendienst de bevestiging had verricht, deed dominee Snijders 's middags in het oude, goed met belangstellende bezette bedehuis zijn intrede. En tot de aanwezige behoorde burgemeester Dr. Anders F.K. Langemeijer van Warmond, gemeentesecretaris M.M.B. Pietersen, dominee W.H. Walvaart van Sassenheim, die de klassis Leiden en de ring Lisse van de Nederlands hervormde kerk vertegenwoordigde, de bevestiger dominee C.B. Roos, pastoor J. Slijkermans en afgevaardigden van andere kerkgenootschappen en gemeenteleden uit Spijkenisse Hekelingen. En dat weet het Leids Dagblad te melden op 20 juni 1966. En dat ging dus over de nieuwe predikant die zijn intrede heeft gedaan bij de hervormde gemeente Warmond. En dat gebeurde allemaal in juni 1966. En uit dat jaar komt ook dit nummer. Hier is de Lovin' Spoonful.

0: is The Love in Spoonful. And Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Dat zongen de heren. En uiteraard The Love in Spoonful met zang van zanger John Sebastian. Trouwens, The Love in Spoonful die stond precies 60 jaar geleden met twee platen in de top 40. Namelijk op nummer 33 dit nummer Did You Ever Have to Make Up Your Mind? En op nummer 32 een plaat die we vorige week gedraaid hebben, namelijk Daydream. Ze hebben trouwens in de 60 jaren nog veel meer hits gehad. En die komen we in de komende maanden vast nog wel tegen. Hier in de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Simon & Garfunkel zijn dat. En het nummer I Am A Rock uit 1966. En de heren die hebben dit nummer ook gezet op hun LP Sounds of Silence. En dat is natuurlijk zelf ook een nummer van Simon & Garfunkel geweest. En I Am A Rock stond 60 jaar geleden op een 17e plaats in de top 40. En daarvoor, de week daarvoor op nummer 34. Kortom, we verwachten nog veel van deze plaats.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
2: Dit is Bo.
0: Ja, en dan moet ik even iets vertellen over de volgende plaat. Want vorige week had ik die plaat al aangekondigd. En toen konden we hem niet draaien om begrijpelijke redenen. Want ze stonden namelijk ook nummer 1 met een andere plaat weer. Het gaat over de Rolling Stones. En ik had beloofd dat ik hem deze week zou draaien. Hier zijn de Rolling Stones. En het nummer As The Years Go By.

had verschillende keren beloofd dat ik hem zou draaien, maar het kwam er steeds niet van. Maar daar was hij dan eindelijk. The Rolling Stones en het nummer As Tears Go By. En het nummer, dat heb ik al eens eerder verteld, is ook opgenomen door Marianne Faithfull. En misschien dat dat zelfs nog wel een grotere hit was dan die van The Rolling Stones. En Marianne Faithfull en Mick Jagger van The Stones, ja, die hadden in die tijd wat met elkaar. Dus op zich is het niet zo vreemd dat de Stones dit nummer ook hebben opgenomen. Stones dus en As Tears Go By. En daar is hij weer, het muziekje. Wat aangeeft dat we een overzicht gaan geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van 18 juni 1966. En daar komt hij op nummer 10. Le Maroc uit Nederland. En de nummer I Know. Nummer 9. Bob Dylan. Rainy Day Women nummer 12 en 35. Nummer 8. The Trox met Wild Thing. Nummer 7. The Motions met Why Don't You Take It. En de andere kant. My Love Is Growing. Nummer 6. Crispy and St. Peters en de Jets, allebei met het nummer Pied Piper. Nummer 5, The Searchers met Take It or Leave It. Nummer 4, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Nummer 3, en oude nummer 1, The Beach Boys met Sloop John B. En nummer 2, The Mamas en de Papas met Monday, Monday. En nummer 1, nog steeds, net als vorige week, The Rolling Stones en het nummer Paint It Black. Nou, dat waren ze dan allebei de... Nou, allebei, allemaal, alle tien, de top 10 van 18 juni 1966. En we gaan uit die top 10 een nummer draaien. En hier zijn de Motions uit Den Haag. En zij staan op nummer 7. Met Why Don't You Take It?

0: Thoughts and Emotions. En ze stonden genoteerd in de top 10, dus precies 60 jaar geleden, met dit nummer Why Don't You Take It? Trouwens, de Motions natuurlijk met zang van Rudy Bennett. Want dat was in de tijd, zoals dat zo mooi heet, de frontman van die groep. Dit zijn de Bo Boomers. Luister maar.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan nog een nummer draaien wat genoteerd staat in de top 10 van 60 jaar geleden. Hier zijn de mamas en de papa's en de nummer Monday Monday.

0: staan er weer twee in de top 40. 60 jaar geleden, de mama's en de papa's. En het nummer Monday, Monday. En dat is natuurlijk heel toepasselijk wanneer u toevallig luistert op maandagavond naar de herhaling van deze Bo Boomers. Want u weet het, u kunt dit programma twee keer beluisteren. En dat is namelijk op vrijdag. En dan is de eerste uitzending. En dat is tussen 6 en 7 uur hier op onze lokale omroep Bo. En dan moet ik eens eventjes snel kijken, want dan gaat hier iets niet technisch gezien niet helemaal goed. Zo, dat heb ik weer hersteld. En de herhaling van die vrijdagavonduitzending, dat is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Uiteraard ook hier op Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en dit zijn dus de Bo Boomers.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ook deze keer hebben we weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. Namelijk de Nieuwe Leidse Courant van 21 juni 1966. En dat gaat over Lisse. Want de krant die weet te melden dat 138 deelnemers, 138 wandelaars, die namen deel aan de avondvierdaagse. Voor het eerst georganiseerd in Lisse onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsportbond. En hoewel de avondvierdaagse binnen 14 dagen in elkaar gezet moest worden, kon hij als geslaagd worden beschouwd. De deelnemers hadden alle dagen goed weer, alleen de inhaaltocht had onder stromende regen plaats. En volgend jaar hopen de organisatoren door een langere voorbereidingstijd tenminste 600 deelnemers te kunnen inschrijven voor de avondwandelvierdaagse in Lisse. Nou, dit zijn dus de Bo Boomers en we hebben net wat platen gedraaid uit 1966... die toen in de top 40 stonden. Nu gaan we ook naar wat andere jaren kijken, zoals deze uit 1969. Hier is Consortium en All the Love in the World.

0: Dat was een plaats die met name in Engeland een hele grote hit was in 1966. Namelijk de formatie Consortium en het nummer All the Love in the World. En hier in Nederland heeft hij ook in de hitparade gestaan. Anders draaiden we hem uiteraard niet. Want u weet het, in Bo Boomers draaien we nummers uit de hitparades van de jaren 60. En dit nummer van Consortium die stond in 1969 zeven weken genoteerd. En hij behaalde een 13e plaats in de top 40 van dat jaar. Misschien dat ik ook nog even iets kan vertellen over het andere programma wat we presenteren hier op Bo. En dat is Flashback Radio. En dat is niet alleen muziek uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 70, 80 en soms wat recenter. Ook weer gelardeerd met oude nieuwtjes uit de kranten van onze eigen regio, de Bollenstreek. En dat programma kunt u beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur hier op onze lokale omroep Bo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
2: I am the god of hellfire and I bring you

0: is een nummer uit 1968 deze keer. And The Crazy World of Arthur Brown. En dat nummer dat heet Fire. En zo zag hij er zelf ook uit als een vlam in de tijd. Toen hij op de tv optrad met dit nummer. Arthur Brown dus en The Crazy World of Arthur Brown. We gaan weer een nieuwtje brengen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En ook deze keer uit de krant. En de Nieuwe Leidse Courant is dat 22 juni 1966. En toen stond het volgende nummer. Het volgende berichtje, zo moet ik het zeggen, stond in de krant. En dat gaat over een oefening van de beschermingsbevolking, de BB, in Hillegom. Want de plaatselijke BB hield gisteravond een grote slotoefening, waaraan ook meewerkten de EHBO, het Korps Reserve Rijkspolitie en de vrijwillige brandweer. Leden van een jeugdgroep fungeerden als, tussen aanhalingstekens, slachtoffer. Centrum van de oefening was de kalkzandsteenfabriek in Hillegom, waar zich een grote ontploffing zou hebben voorgedaan. 10 personen waren ernstig gewond, onder meer door bomexplosies. Na afloop van de oefening sprak de commandant van de brandweer zijn waardering uit over de prestaties. Het mankeerde alleen nu en dan aan contact met de centrale post. Nou, om eerlijk te zijn, lijkt me dat ook weer niet onbelangrijk. Dit zijn de Bo Boomers en hier is een oudje van de Cream.

was een van die superformaties uit de 60e jaren. Cream is dat. En daar zitten niet de eerste de beste in. Namelijk Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En die laatste die mishandelde de drums op dit nummer. De Cream is dat. En het nummer I Feel Free. Een hele goede avond. Dit zijn de Bo Boomers.

0: deden een aantal jaar later. De Creedence Clearwater Revival met John Fogerty. Het nog een keertje over. Het nummer Proud Mary was dat. Uit, eens even kijken, uit wat voor jaar komt die? 1969 zie ik hier staan. En hij stond 8 weken genoteerd in de hitparade. En hij behaalde hooguit een 11e plaats. Dus net de top 10 niet gehaald.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Ik hoop dat u niet te veel last heeft van de airco die op de achtergrond staat te draaien. Nou, ik denk het niet hoor. Want als ik hard genoeg praat, dan heeft u daar helemaal geen last van. We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant, 20 juni 1966. En toen schreef de krant het volgende. De Mater Amabilis School van Noordwijkerhout vierde vrijdagavond in de toneelzaal van Sint-Bavo de uitreiking van de getuigschriften aan de 18 meisjes die de 3-jarige cursus volledig gevolgd hebben. En dat bracht de voorzitter van het schoolbestuur, Dr. Anders Hertog, in zijn welkomstwoord op de vernieuwingen in de systematiek van de Mater Amabilis School. Vanaf september zal de cursus in plaats van 3 nu 2 jaren gaan omvatten, met voor degene die er prijs op stellen een 3e jaar. Verder zal het vrije programma, dat tot nu toe in aansluiting op het lesrooster werd gehouden en dat daarom in het voorjaar en de voorzomer viel, nu in het kernprogramma worden ingevlochten. De dynamiek van de Mater Amabilis School maakt voortdurende aanpassing noodzakelijk en deze vernieuwingen gaat het bestuur in Noordwijkerhout zeker niet uit de weg. De uitreiking van de getuigschriften geschiedde door pastoor Steur uit de Zilk, die de meisjes geluk wenste met de mogelijkheden hun in een cursus als die van de Mater Amabilis School geboden. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 20 juni 1966. Weet u wat? We gaan weer eens wat Nederlands draaien. Tenminste van de Nederlandse groep. Hier is QB en Windows of My Eyes.

0: place now.
1: Muziek van eigen bodem is dat Kiwi and the Blizzards. En u moet de groeten hebben uit Grollo. En dit nummer Windows of My Eyes.
2: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
1: En we zijn dan weer toe in de laatste plaat. En dat wordt er eentje uit de 60e jaren. Uiteraard zou ik bijna zeggen, hier is de Dave Clark 5.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
5: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
4: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Morse Code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
14: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bolle.

0: Buiten is het niet te harde. En binnen zit ik. Welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Het is maar de vraag, of ik het leven heb met die warmte. Ja, we mogen niet klagen. We mogen niet klagen.
6: Jongen, wat is het warm.
0: Maar we mogen niet klagen. Ja. Nou, het is binnen wel erg warm, moet ik eerlijk zeggen. In de studio. Nou ja, goed, we gaan er wat van maken, vrienden. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Je hebt het gehoord net, je weekend is begonnen. En dat betekent dat het een heel mooi weekend gaat worden. Ja, lekker een beetje pret maken. Misschien een beetje water erbij. En een beetje water blijven drinken. Als het water is tenminste. Tja, en zo kom je het weekend dan weer door. Ja. We draaiden er zojuist eentje van Ryan Adams. Dat ging over de zomer van 1969, de Summer of 69. Ja, dat is een Canadese rockzanger. En een tekstnicht en een gitarist. En god, wat heeft hij allemaal veel gedaan, die jongen. En dat nummer was uit 1990. Ja. En wat hebben we voor de rest nog meer? We hebben natuurlijk een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. We hebben half acht, half zacht. Dat is weer een prachtige ballad die ik voor je heb uitgezocht. We hebben natuurlijk weer een vergeten vinyl. En tot slot heb ik ook nog een mededeling. Ja, dan laat ik die gelijk maar erin slingeren. Want dit is de een na de laatste uitzending die ik maak voor het zomerreces. Dus volgende week is er nog een Leven in de Brouwerij. En daarna wordt het 2 maanden stil. Nou, dat wil zeggen stil. Uiteraard gaan de non-stop programma's bij Bo gewoon door. Nou, niet getreurd. Toch muziek. En wat voor muziek? Dat is de laatste van Shakira.

danser Shakira. Ze heeft al 19 hits op haar naam staan. Die hebben allemaal in de top 40 gestaan. En dit was haar laatste. We hadden een tijd niets meer van haar gehoord, maar dit is haar laatste. Ze heet Die Die. Die deed ze trouwens samen met Burna Boy. Dit is ja, van de nieuwe hits naar de oude hits. Dit was het nummer waar Nick Kershaw destijds mee doorbrak. Het was een bescheiden hit in Nederland. Hij komt tot nummer 24 en stond er slechts 3 weken in. Maar het is wel altijd een klassieker gebleken. Het nummer heet Wouldn't It Be

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Tja, vrienden, er zijn van die mededelingen, ik zeg het iedere week maar weer, waarvan je je afvraagt, heb ik er wat aan? Nou, ik heb er hier een paar, ja. Nou, de ene heb je wel wat aan en de andere misschien wat minder. Ja, het is vandaag 19 juni 2026. En daarmee is het de Europese dag tegen de woninginbraak. Ja, nou, dat zouden we allemaal wel willen, hè? Geen inbraak. En woninginbraak is een van de naaste dingen die een mens kan overkomen. Niet alleen omdat u wellicht uw dierbare spullen kwijtraakt, maar ook omdat het een grove schending van de plek is waar je je eigenlijk veilig moet kunnen achten. Ja, daarom is de dag van de woninginbraak er. Het is eigenlijk de dag tegen de woninginbraak. Althans, dat klinkt even beter. En dan is het vandaag ook tevens de Werelddrenteldag. Weet je, de Werelddrenteldag, wat is dat? Je hoort het niet vaak dat iemand drentelt. Maar het is dan ook de vrije vertaling volgens Google Translate van de World Sauntering Day. Een dag waarop we gewoon rustig aan moeten doen en niet zo haastig. Maar lekker een keertje slenteren, zoals mensen altijd doen in de stad tijdens het shoppen. Nou, als je me nou niet blij wilt maken, dan moet je met me gaan shoppen. Ja, want ik heb daar een bloedhekel aan. Ik kan daar niks aan doen. En dan is het vandaag ook nog. Ik heb nog een bijzonder wetenswaardigheidje. Ik zat in de verkeerde regel. Bij een intensieve tongzoen worden ongeveer 250 bacteriën uitgewisseld. En dat kost ongeveer 6,4 calorieën per minuut. Nou, dat houdt in dat het wel een hele prettige manier is van afvallen. Heb je er wat aan die mededeling? Nou, ben er bang voor.

wat een lekker nummer hoor. We hebben trouwens de Nits hebben 9 nummers in de top 40 gehad. Maar eerlijk gezegd, ik kende maar 2. Dat is deze, dat is Neskio. Dat was overigens hun grootste hit. En de Dutch Mountains, die ken ik nog. En voor de rest is het voor mij Acadabra. Ja, ja, la la la la. Hier is André Hazes, senior, je weet het wel. Die man die zo aardig kon zingen, ja. En hij haalde wat diep adem.

Vrienden, laten we niet vergeten dat over 2 dagen de echte zomer pas begint. Maar we leggen het nu al af, ja. Nou, dat is André Hazes natuurlijk. Een passend plaatje. Ik draai eigenlijk nooit André Hazes, maar dit is toch wel een passend nummer. Zomer heette die. En hij lust er wel een biertje, toch?

0: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
1: Nee, ze zijn half zacht.
2: Half acht, half zacht.
3: Tja, vrienden, het is weer half acht. Dus gaan we weer kijken wat we kunnen draaien op het gebied van een mooie ballad. Nou, ik heb een hele mooie gevonden. Die is wel heel oud, maar het is wel heel mooi. Het is een stuk muziek waar steeds meer instrumenten bij.

Nou, zeker weten hoor. Zeker weten dat je dan een beetje bijblijft. Ja, hoewel, we gaan nou terug in de tijd naar 1984. Een nummer van Pat Benatar, die waanzinnig populair werd door middel van de clip die ze erbij had gemaakt. Stond 4 weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. Love is a Battlefield.

Heerlijke dingen hoor. Prachtige plaats. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Dit is Bo, jouw zomerradio. Ja, we gaan nog weer verder terug in de tijd, vrienden. Dat komt uit 1984. En kwam destijds op nummer 18 in de Nederlandse top 40. Het is een Spaanse popgroep. Oorspronkelijk bestaande uit vier zusters. En die raadden het al. Dat waren de Pointer Sisters. I'm so excited.

is een nummer waar je niet bij je stil kan blijven zitten. Hoewel het wel een beetje warm daarvoor is om flink te bewegen. Hè? Dit waren de Pointer Sisters. I'm so excited. Ja, vrienden, dit is tevens de voorlaatste die ik heb, ja. De voorlaatste Leven in de Brouwerij, want ja, de volgende week is er één Leven in de Brouwerij. En daarna gaan we de zomerpauze in en dan zijn we in september weer terug. Dit is Bruno Mars.

staat al, het stond weken nummer 1. Staat al 12 weken in de Nederlandse top 40. Bruno Mars en I Just Might.

0: vrienden, dat was het dan weer voor deze week. De voorlaatste week dat ik met vakantiereces ga. Ja, ik zal er nog even precies uitleggen wat er nou gaat gebeuren. Volgende week is het 26 juni, dan ben ik er nog een keer. En daarna in juli en augustus, dan ben ik er niet. Hoewel, de laatste weekend van augustus, dat is 28 augustus, ben ik er opnieuw. En dan gaan we het najaar weer in. Ja, dan hebben we die hele mooie zomer die we nu verwachten. Ja, hebben we dan weer achter de rug. Dan hebben we veel herinneringen gemaakt, hoop ik. Ja. Nou, dit was het, vrienden. Overigens, volgende week wil ik er een andere show van maken. Geen items ertussen, maar gewoon lekkere muziek. En dan gaan we er even flink stevig tegenaan. Dus als je erbij wilt zijn, dan is het gewoon een kwestie van eventjes de knop aanzetten. Op bo zetten en dan komt dat voor de rest voor elkaar.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, tot slot draaien we een nummertje van Pussycat. Heb ik ook nog nooit gedaan. Nee. Maar ik dacht, dat is zo lekker mooi weer. Echt een zomers plaatje. De Doing La Bamba. Dus ik zou zeggen, voetjes van de vloer. Schuif de tafel even opzij. En doe even lekker mee. Hoewel, het is wel een beetje warm ervoor. Hoor. Nou, ik zeg graag tot volgende week. De laatste keer voor het zomerreces. Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
6: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
5: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De Omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09 09 09. 0909. Bel 0909 0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

Zo dan, je weekend is weer begonnen en ik help je daarbij met een show barstens vol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort, tot 9 uur ben ik bij je met Alternative Rock in Twilight Zone. De eerste van vanavond, dat was de band die op 28 september van dit jaar naar Paradiso komt. En daar zijn we blij mee, Afghan Whigs. Ze zijn terug. En hopelijk komen ze ook weer een keer met nieuw werk uit. De verandering van Peer naar Magazines heeft de Zeeuwen geen windeieren gelegd. Na 11 jaar een nieuwe naam, verhuizing naar Antwerpen en dan knallen. En dat doet de band. Elke single titel eindigt met een underscore. En dat is een beetje een dingetje geworden voor Magazines. En dat is voor Oké Doké, dus niet anders. En dat is trouwens meteen de nieuwe single.

Het is echt wel België vanavond wat de klok slaat in Twilight Zone. Ja, magazines gehad. En straks krijgen we nog Hideous en nu Triggerfinger. Ze zijn met hun recente werk duidelijk de richting van de pure rock ingeslagen. En ik vind dat goed. Was ik een fan van Triggerfinger? Nou, het was op zich geen slechte band, maar het raakte me ook weer niet enorm. Maar het nieuwe werk van Triggerfinger, op een of andere manier komt het lekkerder binnen. Het is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak. Maar in dit geval, mijn persoonlijke smaak wordt er wel mee geraakt. En Geronimo is ook weer zo'n single die wel wat weggeeft van de Black Keys. Beetje Southern Rock-achtig. Dit weekend zat de band op Pinkpop. En later deze zomer komen ze ook nog op Graspop, Bospop. En in november in Het Paard, in 013 en in de Oosterpoort. Dus als je daar nog niet uit kan kiezen om de band te zien, dan weet ik het echt niet meer. Want er is echt keuze genoeg. Dit is die nieuwe van Triggerfinger, Geronimo.

Belgen dus. Ze veroveren Nederland. Dat zien we muzikaal ook steeds meer. En Hideous is geen uitzondering. Onder andere leden van Ramkot en Kids With Buns... die vormen het muzikale hart eigenlijk van deze rockband. Dat swingt als een rodeo-stier. En Give Me My High, dat is de nieuwe single.

0: Het is echt een Belgische Twilight Zone vanavond. En ik vind dat eigenlijk wel, ja, wel helemaal prima.
1: Twilight Zone. Fools. You don't have my number. The Gaslight Anthem.
2: Those history books filled up with crooks.
1: Pearl Jam.

0: en Dennis van der Voort.
1: We zitten midden in het festivalseizoen. Vorige week nog Best Kept Secret, dit weekend Pinkpop. En over 2 weken is het tijd voor Werchter. En daar staat ook de Last Dinner Party. De Britse meiden waren kort geleden nog in ons land en zetten daar de AFAS Live volledig op zijn kop met een maar liefst 2,5 uur durende show. Hun grootste ooit en blij dat ze waren. En ja, ik denk terecht, want het was een geweldige avond. De band bracht overigens kort geleden nog 2 nieuwe singles tegelijkertijd uit. Waarvan 1 wat oudere fan-favorite, en dat zie je natuurlijk al meer, hè. Sam Fender had dat vorig jaar ook ineens. Platenmaatschappij wilde singeltje niet uitbrengen, maar de fans wilden het wel. Dus gebeurde het uiteindelijk toch. En dat zie je dus ook bij de Last Dinner Party, de kracht van social media. En dan heb je hier Big Dog.

0: In 2022 was Youngblood nog net geen grote tijd. Wel een onmiskenbaar talent trouwens. Dat begon zich al eigenlijk al aan te dingen in 2019. En door corona heen kwam er af en toe wat werk van Youngblood uit en dachten, dit wordt interessant. En dat talent zagen we op het derde studioalbum terug. Dat heette gewoon Youngblood. De plaat werd goed ontvangen, maar ook weer niet lyrisch. Dat komt pas later. Commercieel maakte het trouwens allemaal geen fluit uit, want het album debuteerde in de UK gewoon op nummer 1 in de Britse albumchart. En muzikaal zit het gewoon echt helemaal goed. En nogmaals, dit was echt voordat hij de sterrenstatus bereikte. Goeie muziek, goede liedjes. Zometeen hoor je van die plaat als back-to-back album van deze week. The Funeral, maar nu eerst The Emperor.
1: Are you the Emperor? Are you the Emperor?
2: My Emperor.

weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock, de muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

We zitten midden in het festivalseizoen en tegelijkertijd zijn er nog steeds heel veel optredens buiten de festivals om. Hoewel de komende week is het echt op die festivals wel heel erg druk. Maar goed, we hebben nog wat leuke dingen voor je in petto. Volgende week staat P.O.D. en Tivoli Vredenburg op de 23e. 7 juli Madness in de AFAS Live en 17 juli de Pixies in Roadtown. Get Up Kids komt op 6 augustus naar Tivoli Vredenburg en 2 dagen later staat daar Wolfmother. Er is allemaal nog wel kaarten voor te krijgen. Bitterzoet op 5 september, daar released Tape Toy hun nieuwe EP. Dat is echt wel eentje waar je bij moet zijn. Sowieso, als je echt beginnend talent wil spotten... Bitterzoet, de Tolhuistuin, dat zijn de zaaltjes, de kleine Paradiso... waar je moet zijn. Daar komen de bandjes die over een paar jaar groot zijn. Overigens over die Bitterzoet gesproken, Bleach 93 op 17 september staan ze daar. Van Love and Criminals hebben het al lang gemaakt. Staan 17 september in Tivoli Vredenburg en Evanescence op de 22e in de Ziggo. Ik zei het eerder vanavond al. 28 september komt Afghan Wigs naar Nederland en wel in Paradiso. Een dag later staat daar Cake. Op 2 oktober Republica in de Roadtown in Rotterdam. Star Sailor op 6 oktober in Tivoli Vredenburg. Piet Murray op 11 oktober in Paradiso en de Lemonheads op 15 oktober in Tivoli. 2 dagen later Courtney Barnett, ook daar. De Slekkerstans Kenken in het Patronaat op 18 oktober. Lemonheads doen een toertje in het land, want die zijn dan 18 oktober in het Paard. En 20 oktober is Buffalo Tom in Tivoli Vredenburg. Lastig om kaart te krijgen, 17 oktober voor Placebo in de Ziggo Dome. Er zijn nog een paar kaartjes, maar het is wel een beetje puzzelen. Kirsten Hurstand van Throw Muses in de Phil in Haarlem op 30 oktober. Temples op 3 november in de Melkweg en Ash in Tivoli Vredenburg op 10 november. Hun legendarische uitspraak ooit toen ze in de trein zaten van Schiphol het land in. Nieuw Venep, Center of the Universe. Ze konden het natuurlijk niet uitspreken, maar grappig is het wel en we houden hem vast. De Wolftand 14 november in de Phil in Haarlem. Good Charlotte op 16 november in AFAS Live en Block Party in Interpol staan daar op 17 november. Electric Sixtan in het Patronaat op 18 november. Lachen, gieren, brullen en lekkere muziek. 19 november staat daar Betty Serveert. Die zijn weer terug. We gaan een reunietoertje doen. The Pretty Reckless op 23 november in de AFAS Live. 25 november de Pokes in Tivoli Vredenburg. 1 december de Chameleons in de Melkweg. En op 7 december Kingfisher in Tivoli Vredenburg. Dat is ook eentje die, waar je bij wil zijn. Higpi dan, net een grote show gedaan in de Paradiso. 13 december staan ze in Tivoli Vredenburg. Dan de Selector, die staan daar op 17 november. En dan 15 en 16 januari Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. En de Ratens, dat is de laatste van dit lijstje voor vandaag. 18 februari in de Melkweg. Editors weten we nog niet of ze naar Nederland komen. Staan wel een festivaletje binnenkort. Maar of die Europese tour nou ook Nederland nog gaat aandoen, blijft een beetje wazig. Hetzelfde is de vraag natuurlijk met Weezer, want die zijn terug. Terug met een nieuw album, de Gold Album. Het verschijnt op 21 augustus en is het eerste kleurenalbum sinds de Black Album uit 2019. Op de nieuwe plaat werkte Wendt samen met Carly Hartsman van Wednesday. En om de plaat te promoten toert Wendt de komende maanden door de VS. Ik verwacht eerlijk gezegd wel een tour door Europa, maar dat zal het nieuwe jaar worden. En voorlopig moeten we het doen met een single. En die heet We Might As Well Be Strangers. Dit is de nieuwe Weezer.

Ons Belgische vrienden van Sans hebben een nieuwe single uit. En ik zei het al, het is echt een België-show vanavond. En dat gaat wel lekker. Surfing staat niet op het album Hello uit 2025. En dat is dus een voorloper voor nieuw werk. Lekkere baslijn zit erin. En verder bevat het wel toch een beetje dat dansbare, opzwepende geluid dat we kennen van de band. Ze komen naar Rock Werchter over 2 weken. En in het najaar zijn ze weer op tournee in ons land. Dit is de nieuwe Sans en Surfing.

Ah, lekker hoor. De nummer 1 van onze jaarlijst van vorig jaar. Ist, Ist en I Am The Fear. En toen was er ineens een nieuwe single van Nothing But Thieves. Evolution is de veelbelovende titel van het eerste nieuwe werk sinds Death Club City uit 2023. Als je de single goed beluistert, blijft de band doorgaan op de ingeslagen weg van DC. We wachten met spanning op het album dat vermoedelijk later dit jaar uitkomt. En dat kan niet anders, want de band staat op 15 en 16 januari... in een uitverkochte Ziggo Dome. Dit is die nieuwe single, Evolution.

Brian Welch is de gitarist en oprichter van de band Korn. Welch zat vanaf 1993 in de band en stopte in 2005 nadat hij besloot om christen te worden. Later kwam hij tot inkeer en kwam in 2013 terug in de band. Welch is vandaag jarig. Hij is 56 geworden. Welch vertrok tijdens de opname van Seal on the Other Side, het zevende album van de band dat in 2005 uitkwam en waarvan Twisted Transistor de eerste

En daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook of de Twilight Zone Weekly op Spotify voor alle nieuwe muziek. En het laatste wat ik deze uitzending heb gedraaid. Geniet van je weekend en geniet ook van de laatste van vanavond. Een oudje, de doorbraak van Kingfisher. I cried, I lost my mind. Tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollestreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
7: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
6: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
14: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

Fijn dat jullie er weer zijn, beste luisteraars en lieve luisteressen. Bij weer een Banjo Show. Banjo Show 1261 staat op het programma voor vanavond. En vanavond weer van alles wat. Ik heb straks een prachtige live radio show voor jullie. En van alles ertussendoor. En ik begin met Bluegrass, met Carl Shiflett en de Big Country Show. Van hun cd In Full Color, uit 2001, een waar woord. You're gonna miss me when I'm gone.

En dat was Bricks and Mortar door Hank Bradley. Hij speelde zowel de viool als de banjo als de gitaar op zijn cd Hassel the Caller uit 1991. Het vrouwelijke element in de show vanavond komt van Memphis Minnie. Minnie Douglas. Samen met haar toenmalige man Little Son Joe op gitaar en Ransom Noling op de bas. Opgenomen in Chicago op 26 februari 1946 speelt zij I'm So Glad, Memphis Minnie.

En dat waren Cajun klanken van Adam Hébert en de Country Playboys. De opname die hij maakte voor Swallow Records in 1959, de North Side Door. Adam Hébert. Goed, nu de beloofde radioshow. Uitgevoerd door de Gillis Brothers. De Gillis Brothers zijn Larry Gillis op de banjo en John Gillis op gitaar. En zij zingen ook beide. Owen Saunders speelt de fiddle en Andy Dye speelt de bas. En ze waren live te horen op het radiostation WAMU in Washington DC in 1993. De Boys, de Gillis Brothers, komen uit Soperton in Georgia. Opnames gemaakt door Ray Davis in zijn beroemde basement studio. Dit zijn de Gillis Brothers.

En dat was Cajun fiddler Dennis McGee uit Bayou Marron in Louisiana. Bijgestaan door Ernest Fruge op de tweede viool. Een opname gemaakt in New Orleans, Louisiana in 1930. De Real Cajun. Dennis McGee. John Hartford heeft heel wat gedaan in zijn carrière. Maar ook ooit is hij begonnen. En dit is van zijn allereerste LP. John Hartford Looks at Life. 1967. Ik draai daarvan de Corn Cob Blues. John Hartford.

En dat was de Critton Hollow String Band met Crow Creek. En daarmee naderen wij reeds het einde van deze Banjo Show. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen op dezelfde tijd en dezelfde zender. Dan ben ik er ook weer voor weer een Banjo Show. Ik sluit af met de blues in handen van banjoist Tony Furtado. Bijgestaan door John Jackson op de vocalen van zijn cd Full Circle uit 94 draai ik Trouble in Mind. En tot slot van deze uitzending de Renegades met Highlanders Farewell. Dit was hem voor deze week. Tot de volgende. You ready?

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Dit

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 0909-0939. Praat met een medium. Bel 0909-0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

your hands up.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090